0: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet in zijn eerdere reactie op onbehandelde aangiftes. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest naar de Kamer. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In een eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een motie van wantrouwen steunt. Na de tweede excuses waren de meeste oppositiepartijen tevreden en werd een PVV-motie van wantrouwen alleen nog door Forum voor Democratie gesteund. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat zij ook op de fiets zaten toen het gebeurde, organiseerden studentenorganisaties vanavond het fietsprotest. Voor de mishandeling en aanranding in Delft is een man van 19 opgepakt en die blijft langer vastzitten. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek. Het gaat om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg en het onderwijs is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen nog meer mensen uit. En ook is thuiswerken of later beginnen geen optie daar. Omdat er zo weinig ruimte is om flexibel te werken, komt stress sneller voor. Dan nog het weer. Vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek. Het gaat om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg en het onderwijs is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen nog meer mensen uit. Ook is thuiswerken of later beginnen daar geen optie. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. Griekenland heeft de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessuretijd kopte oud-Utrecht-speler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Dan nog het weer. De ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er duizenden aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de parlementsverkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen worden uitgesloten. In het comité zitten vooral leden van de regering van premier Netanyahu. Die beweerden onder meer dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige, warme dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Eerder deze week gebruikte Trump harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er duizenden aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder vanwege pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran. En met de ruimte die daardoor in zijn agenda is ontstaan, wil hij nu deze concerten gaan geven, waarbij de opbrengst naar hulporganisaties voor Palestijnen gaat. De eerste optredens zijn in Dublin, Parijs en Londen. En in de Nations League heeft Griekenland de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessure kopte oud-Utrechtspeler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken. En werd het 1-2 tegen Servië. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 24 graden.

0: van 7 uur.
1: Liselotte Thomassen met het NOS-journaal. Justitieminister Van Wil heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Wil sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem, volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Tweede Kamer dat dat zeker niet de bedoeling was.
2: Het is klip en klaar dat u zich misleid heeft gevoeld, dat u zich op het verkeerde been heeft gezet. En daar had de Algemene Rekenkamer ook gewoon gelijk in. Mijn excuses. En ik beloof daarin voor de toekomst beterschap.
1: Meerdere partijen overwogen steun voor een motie van wantrouwen. Na Van Wil's excuses steunde alleen PVV en FVD die. Bij zijn eerste toespraak bij de Verenigde Naties heeft premier Jette een lans gebroken voor het in Nederland gevestigde internationaal strafhof. Deze week heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw uitgehaald naar het strafhof dat volgens hem schijnprocessen houdt. Jette zei, zonder Trump te noemen, handen af van het hof en alle andere instituties die de internationale rechtsorde beschermen. Na die zin volgde applaus uit de zaal. Ruim 300 mensen, waaronder veel studenten, hebben met een fietstocht door Delft gedemonstreerd tegen onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn meerdere vrouwen in Delft mishandeld en aangerand terwijl ze op de fiets zaten. Een man van 19 zit vast in verband met die zaken. Oranje heeft gelijk gespeeld bij het debuut van bondscoach Xavi tegen Duitsland in de Nations League. In de blessuretijd zorgde Gakpo voor de 1-1.
3: Nou, nog één keer in Nederland. Van Bommel. Doe het. Van Bommel. Gakpo! Ja! 1-1! En een heerlijke gelijkmaker voor Oranje.
1: Griekenland heeft de koppositie in de pool gepakt doordat ze met 1-2 wonnen van Servië. Het weer zonnig en warm bij 19 tot 24 graden.
4: De salderingsregeling stopt. Hoe kan ik dan het beste de opbrengst van mijn zonnepanelen benutten?
5: Door je opgewekte energie direct te gebruiken of op te slaan, haal je meer uit je zonnepanelen. Manage your energy op newenergysystems.nl.
6: Goeie paas!
7: Steun Roda deze zaterdag thuis tegen RKC. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
8: Porta viert 20 jaar in Aken. Nu meevieren en sensationele 25% korting op alles pakken. Zonder mitsen en maren. Alleen deze vrijdag en zaterdag. Beter meteen naar Porta.
9: Met al meer dan 30 jaar ervaring in de keukenbranche weet Tillemans Keukens precies wat er allemaal komt kijken bij de aanschaf van een nieuwe keuken. Bovendien is er een eigen werkplaats en eigen monteurs die de keukens en losse apparatuur monteren en kookklaar opleveren.
10: Wil stiekembal met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork? Bij Sevagram zorg ze voor ouderen en maak ze het verschil. Kijk op werkenbijsevagram.nl. Zorg begint bij dich.
11: K-pop Superstars in het MEC Maastricht op 15 november. Hits uit K-pop Demon Hunters, Gnarly & Touch, Blackpink en BTS. Een uitzonderlijke show voor het hele gezin. Tickets via MEC.nl.
12: Een nieuwe dag is aangebroken. En terwijl het dorp ontwaakt, is voor ons de werkdag al begonnen. Opnieuw krijgt een trap een prachtige nieuwe uitstraling. Vakwerk, afgewerkt tot in de puntjes. Daniëls Traprenovatie, vertrouwd dichtbij.
13: Wakker weren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.
14: Dit is L1.
15: Dames en heren, dit is de L1.

blijven jongens nog van 9 to 5. Nog lekker werk. En dan kunnen we het weekend weer heerlijk aan. Dolly Parton, dat was ze weer met z'n drieën. IBL 1 in de ochtendshow. De 7 voor 7 geworden.

0: opmaken voor een lekker weekend. Burenweekend komt eraan. Veel mensen gewoon de straat gaan versieren. De komende koffiekan naar de boven. Natuurlijk ook een kretje pils. Zet de OB. De zandbak wordt klaargemaakt. Zandje op de straat. Straat weer aangesloten. Dus hij er een klein beetje rekening mee. Ze denkt van, goh, wat is dit ook allemaal aan de hand in het dorp. Jo, dat zien de burendagen morgen weer. En natuurlijk in Weert. Toch stel ook het grootste gebeuren. Even de rotse kermissen van de provincie natuurlijk. Die gaat weer van start. De teller hebben we net al over gehad. En ja, nu is ze allemaal weer de shoe in de toer.
1: Are you ready?
0: Lekker man, als eerste gaan we nu verder met de Veugelen. Want we hebben op het liefst op dit moment stond Douwe Bob met Not To Self met 2 stripjes. En Klaus Wunderlich, Tico Tico, kent ze nog wel van de Stokker Race. Er zijn ook 2 stripjes. En we zien de meisjes stripjes, dat gaan we afwachten. En dat peetje gaan we straks draaien hier bij de Veugelen. Dan gaan we eens even kijken wat we gebleven zien. Tunnel of Love, dat zit Roland. Goedemorgen allemaal, deze zou ik heel graag willen huren. En Ellie Veder zit, goedemorgen Pascal. Hello Sunshine van Bruce Springsteen. Dat vind ik een prachtige plaat. En ik wens je alvast een heel fijn weekend. Dankjewel Ellen voor die bijdrage deze ochtend. Kent ze hem nog? Dr. Hoek, The Medicine Show, Baby Makes Your Blue Jeans Talk. Dat is ook een schoenplaat, dat is Marco Benda. En die wil die plaat geruren. Ik hoop zeker op een liedje erbij zitten.
2: Dit is L1.

0: Hans Betten by Shy. 7:15 op deze vrijdagochtend. Ach, we zijn op zoek, nog steeds naar de veugeleuren. Wat komt er op hier? We gaan maar eens even vragen aan. Als het goed is, is dit de Kalebas. Goedemorgen, Kalebas.
1: Ja, goedemorgen, gloeiwappies.
0: Goedemorgen, man.
1: Met de Kalebassie.
0: Welkom.
1: Ja, een weekend steeds voor de deur.
0: Absoluut.
1: En even een paar uurtjes werken voor de baas. Slim kieken. En dan, ja, we hebben het weekend een postrol.
0: Een pickleball, hè?
1: Het open Limburgs pickleball toernooi.
0: Ja, dat is goed, hoor.
1: De Nederlandse sterren komen door de top. En Wales, Frankrijk, Duitsland. Mm-hmm. Mogen zelf ook mee doen.
0: Oh, nog.
1: Ben je benieuwd bij Bert?
0: Ja, ik ook.
1: En wat pleit, je gooit met de Tico Tico van de Stokkaal vroeger in Boulder.
0: Dat was goed, hè, dit team.
1: Jongens,
0: man.
1: Ik vind het een fijn weekend en radio, hè.
0: Radio, dankjewel, Ralfie. We gaan weer een stepje erbij zitten bij Tico Tico van Man op dat orgel. Dat wonderorgel eigenlijk, ja, van Klausje Wunderlich. Heerlijk. Dan gaan we naar Wiel Laurens. Net op het randje nog. Be my boogie woogie zetter. Van Mr. Walkie Talkie. Wiel, dankjewel, jong. Jan Hoed Zittard zet. Goedemorgen. Voor mij ook, Klaus Wunderlich. Er waren moeie tieren door in Engeland en in Boulder. Ziek, man. Ik wil dat hier een keertje huren. En ik hoop nou... Hé, hey, daar is dat toch weer.
2: Goeiemorgen,
0: Stefan van Inge.
2: Pascal en Stefan.
0: Hallo, man.
2: Het is een feel-good Friday.
0: Dat is het.
2: Ja, hier ben ik toch maar weer eindelijk,
0: jong.
2: Ja, paar dagjes gemis. Veel last van het armpje gehad. Ja, slecht geslopen. Pas in de laatste uurkist, ja. En dan missen natuurlijk net te veel gloeien.
0: Ja,
2: precies om 7:30 zo. Wat verdomme, nee. Maar ja... Vandaag zien we dat het eerder wie het ermke is altijd nog niet in een goede soort. Dus dat zal wel met gewoon over het weekend heer, helaas. Mm. Maar goed, ik denk ik stuur vandaag toch maar weer eens even shit in. Vandaag waren, denken we de veelgloeier aan een Limburgs feel-good pleitje. Jacques Vinders met Druim met mich.
0: Druim met mich,
2: nou heren, een heel fijn weekend alvast. Tot volgende week nog eens een keer. En radio, hoor.
0: Radio, hoor. De baas van Stefan van Inge, de winnaar van de fotowedstrijd. Natuurlijk bij alleen in verband met de ethisch werk. En begon die pleitje erbij zitten.

0: It's George Michael en Vesla, wie alleen in de Ellen of the Joe. Jongens, hebben we het spannend deze ochtend. Want we moeten er even gewoon kijken wat het deze keer gaat bergen bij de vuurgloeier. Veel inzendingen binnengekregen. En Elron, de hele weer over. Kennen jullie haar nog? Ja, ik heb het net even nog gekeken, hoor. Ik ken haar zeker nog, hoor. Darcy Lynn, dankjewel daarvoor. Eerst even door met de vuurgloeier, want hey, John, ik kan wonen binnen. John, goedemorgen, man.
1: Goedemorgen, Pascal en Stefan.
0: Hallo,
1: goedemorgen,
0: man.
1: Goedemorgen, Roeibappie.
0: Hallo.
1: Ik wens voor iedereen een hele fijne dag en voor verder een heel fijn weekend. Vandaag voor de Goodwill Friday zou ik graag Elton John met Nikita.
0: Oh, dat is ook zo. Radio, hoor. Hoi, hoi, John. John ging er deze week vandoor met een koffiepakket. Gewoon vandaag ook weer weggeven. Maar we hebben nog niet bekendgemaakt met BW koffie drinken vandaag. Nou, gewoon ik zo meteen door.
2: De volgroeien.
0: Eerst maar eens even kijken op het grote liesje met al die pleitjes die zijn aangevraagd deze ochtend. En welke doet het de meest aangevraagde stemmen? Dat is natuurlijk wel belangrijk, want die plaat gewoon bedrijven. En voor sommigen is dat toch wel een herkenningsmoment. Als ze zien geweest bij de stokkerraces in Boulder. De stokkerraces overal. Dat was een beetje de herkenningstoer. We gaan terug naar 1976, zo zeggen ze dat dan. Er was een man, had een orgel. Een van een elektronisch orgel. Destijds was dat heel modern. En daarna gingen heel veel mensen die gingen op orgelles. Die wouden ook allemaal net zo orgel kennen spelen als Klaus Wunderlich. Maar ja, Tico Tico, dat was wel het nummerke. En zeker bij de stokkerraces in Boulder was er altijd mee begosten. En natuurlijk ook Peter Gunn. Maar dit was wel de plaat die vandaag het meest aangevraagd is. Klaus Wunderlich, dank voor het stuk.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Welke rituelen heb jij? Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
5: Koffie en ik, wij zijn onafscheidelijk. Het is mijn ochtendritueel, mijn pauzemoment. En na een lange dag, oh, mijn uitroepteken. Daarom is er Huub. Een gekmakend lekkere bak, vol karakter.
6: Meneer, mag ik u wat vragen?
7: Ja.
6: Waar kent u Hazy van?
7: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
6: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
7: Oké.
6: Okay. Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
5: Hups, lekkere koffie. Bestel hem snel op shop.refill.nl.
8: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
9: Kastelein Modebeek is de gezelligste dames- en heren modezaak in Limburg. Met 1200 vierkante meter modeplezier, meer dan 70 topmerken en een eigen naaiatelier. Kom shoppen in Beek of kijk op modekastelein.nl.
10: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
15: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
16: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
17: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
18: Goedemorgen, dit is het LE Nieuws. De politie-eenheid Limburg boekt successen in de strijd tegen nepagenten. Waar de politie vorig jaar 863 incidenten registreerde, bereikte de overlast in de zomermaanden een absoluut dieptepunt met zo'n 40 meldingen per dag. Dankzij extra inzet en het delen van geblurde foto's zijn er meer aanhoudingen verricht. Van 30 september tot en met 11 oktober is er weer extra aandacht voor het belang van kinderboeken. In Limburg wordt dit jaar niet alleen uit Nederlandse boeken voorgelezen, maar ook bekende provinciegenoten lezen voor uit Limburgstalige boekjes. Onder andere influencer Lotte Oet Limburg, de Valkenburgse wethouder Daan Privo en drag queen Miss Patty Pampam lezen in het Limburgs voor aan kinderen in de kinderopvang. En sport Ruben van Bommel heeft zijn debuut als international van het Nederlands elftal binnen. Met een assist was de PSV er meteen bepalend. In het Nations League-duel met Duitsland kreeg de aanvaller in de 83e minuut zijn gewenste speelminuten en daarmee het haasje. Dat is een symbolisch speeltje dat iedere debutant ontvangt.

0: snap ik. Dat snap ik. Stefan komt binnen. Dan gaat stil een koffie liggen drinken met onze koffiegast. Ja, ja. Ik snap dat, man. Einde metal 50 en einde metal 74 of wie lang bus eigenlijk. Dat weten de meeste mensen het eigenlijk al, hè. Dancing with tears in my eyes. Tronen van Bleachop. Ken het zo meteen wel zien, want dat steekt er vandoor eens met die koffiepakket die bel heen. Het is de allerletste koffiepakket. En dan volgende week komen ze allemaal binnen bij die mensen. Ja, dan krijg je die ook tronen. En dan zo van, yes, we hebben gewonnen.
1: Lekker bakje koffie.
0: Nou, ik heb wel zin in een lekkere bak. Ik heb er pas twee op. En de meester, ja, op vrijdag moet ik altijd drie bakjes koffie hebben. Dus eigenlijk voor een is dat toch altijd wel positiever. Ik weet niet, wie wil op zo erop, Ten?
2: Nul. Zeg nul.
0: Ja, nog niks. Ik heb toch net al met 1,50 aan de koffie gezeten.
2: Ah, ja, maar even een watertje, hè.
0: Oké. Okay. Loestriers, vandaag drinken we koffie met, ja, ik zeg al 1,50 meter, dan moest het eigenlijk
2: ja,
0: al eten.
2: Dat is
0: gewoon een inkoppertje, hè?
2: Ja.
0: Nee, Frans, doe je dus.
2: Nee, nog net Stefan Collaren van Pascal Verlinde, absoluut niet. Nee, ja, maar moet ik het zeggen, denk ik het zeggen?
0: Maar, ja. Maar ik weet wel wat ik wil de pauk wel even bijpakken. Oké, okay, Stefan, oké, we drinken weer koffie.
2: Ja, met de Peppy.
0: Echt hoor?
2: Met Beppie.
0: Oh, fantastisch.
3: L1 Media Overzicht.
0: Oh, dat haal je de naam, hè? Want zo meteen als we zeggen van nu kent ze appen, geef het even door via de L1 appen. Maar kent zo misschien dat de ganse zak met koffie en ja, en alles wat erbij zit van dicht is. Eerst maar eens even kijken wat we doen met allemaal aan de handjes in de wereld. Amnesty International die heeft opgeroepen tot de afschaffing van de Amerikaanse immigratie- en douanedienst ICE. De dienst is belast met de uitvoering van het harde optreden tegen immigranten van de regering van president Donald Trump. Een rapport van Amnesty brengt wereldwijde mensenrechten schendingen tijdens operatie van ICE. In kaart.
2: Ja, mijn computer is nog open.
0: Oh ja. Nou ja, goed. Okay. Dan handen af van de ICC en alle andere instituties die de internationale rechtsorde beschermen. Dat zei premier Jette in zijn speech bij de jaarlijkse algemene vergadering van de Verenigde Naties. De reglementen om sancties in te stellen tegen een internationaal strafhof, het ICC, zijn een teken aan de wand, vindt Jette. En een mega-operatie vannacht in Amsterdam. Op de ring A10 werd een nieuwe brugdeel op zijn plek gehezen. Die werd met een schip vanuit Friesland naar de hoofdstad gevaren. En veel Amsterdammers wilden met eigen ogen zien hoe dat ging. In een tentje kreeg ze ook uitleg van de bouwvakkers.
4: Ik vind dit leuk. Ik ben van de techniek. Ik vind dat hartstikke leuk.
5: Ik vind het ook erg leuk. En ik vind het ook leuk zoals telkens informatievoorziening doen. Filmpjes laten zien. En dit soort bijeenkomsten.
0: En de nieuwe brugdeel is een nieuwe stap bij de uitbreiding van de ring van Amsterdam.
2: Nou, ik ben er.
0: Ja,
2: ik ben er. Ja, in Delft zijn gisteravond honderden studenten op de fiets gestapt om aandacht te vragen voor veiligheid op straat. Ja, rond de stad waren de laatste tijd meerdere mishandelingen en aanrandingen. De burgemeester riep vrouwen op niet alleen te fietsen. Een groep fietsers verzamelde zich in het centrum.
6: Delft komt vanavond samen. Samen om te laten zien dat we het gedrag niet accepteren. Samen om elkaar steun te betuigen. En samen om in actie te komen.
2: Ja, vervolgens fietsen ze gezamenlijk richting de Delftse Hout, waar de incidenten waren. Een man van 19 zit hiervoor vast.
0: En gisteren stond er nog veel de televisie keken naar Nederlands elftal. En heeft de eerste wedstrijd onder leiding van de bondscoach Xavi gelijk gespeeld tegen de Pruisen. In de Johan Cruijff Arena in Amsterdam werd het 1-1. Nederland speelde goed, maar kwam wel op achterstand. En het duurde tot bijna het einde van de wedstrijd voordat Cody Gakpo op schitterende wijze de gelijkmaker scoorde. Supporters in de stadion zagen een prachtige wedstrijd en zijn optimistisch over de toekomst van Oranje. Dat zeiden tegenover Hart van Nederland.
7: Ja, tevreden. Eerste start, toch?
8: Ja, ja.
9: Heel veel vertrouwen. Ik hou echt van Xavi en Nandes. Dat is niet normaal.
10: We gaan ervoor.
11: Europees kampioen gaan worden. Daar geloof ik echt in.
0: Van Bommel die ook mee, heb ik begrepen.
2: Ja.
0: En zondag speelt Oranje opnieuw in de Nations League. En dan is het in en tegen Servië.
2: Ja, verder vandaag. De paus bezoekt Frankrijk. Hij ontmoet de Franse president Emmanuel Macron in Parijs. En zal het hoofdkantoor van de UNESCO van de VN bezoeken. En Max Verstappen moet aan de bak. Ja, dit is weer zo'n heel gek weekend.
0: Ja.
2: De race is dan weer op zaterdag. En, net op zondag. Maar in ieder geval, hij moet aan de bak tijdens de kwalificatie voor de grote prijs van Azerbeidzjan. En Jong Oranje speelt in Deventer een kwalificatiewedstrijd voor het EK 2027 tegen Jong Noorwegen.
0: Dan zien we Gans Biegebrood hier in het LA Media Overzicht. In de L1 ochtendshow waar we koffie drinken met Peppy en muziek huren van Liam Rock.

0: vibes op de radio. Appleskan en Steven natuurlijk. En het gaat om gebeuren, de kermis in Wiert.
1: Turbo, op de turbo.
0: Hoppakee, zeker turbo op de turbo vandaag. Koffie geven we ook weg. En met weggeven doen we vandaag koffie drinken. Henk, vertel het nog een keer, jong. Hallo.
2: Goedemorgen, Pascal en Stefan.
0: Hallo.
2: Vandaag koffie drinken met Peppi.
0: Hoppakee.
2: Goed uitzending. Goed weekend. Hoi.
0: Dankjewel, kwart voor acht, IBL 1. We gaan eens even kijken. Gewoon bovenop Maastricht, Aachen Airport Stone. Als het goed is, is een filmpje binnengekomen van...
1: De Helmoet natuurlijk, hè.
3: Eén goede ochtend, kijkers en luisteraars van de Lane Show. Hier de weerwaarneming vroeg vanuit Maastricht Airport. Start vandaag Zuidoosten, start van overwegend helder weer. We zien een lichtblauwe hemel en we zien wat oranje lichte bewolking verschijnen. Verder aan de horizon ook die oranje goudgele gloed die daar verschijnt. Met daarboven een lichte bewolking in dezelfde kleur. Als we doorschieten van zuidoosten richting oosten zijn daar wat vliegtuigstrepen waarneembaar. Verder zien we ook daar die oranje gele gloed verschijnen. Achter 20 minuten zal de opkomende zon ook zijn werk gaan doen. Deze reis van vandaag begint om 7 uur 27 en vanavond rond 19 uur 28 die reis eindigt. 12 uur nog maar aan daglicht, zeker zonlicht. Doorschietend vanuit het oosten richting noorden. Ja, ook daar is die lichtblauwe kleur goed waarneembaar en die gloed aan de horizon. Temperatuur 9 graden. We hebben ten opzichte van gisteren 3 graden ingeleverd, moet je zeggen. We hebben vandaag te maken met een zwakke zuidenwind. Andere windrichting dan de laatste paar dagen. Het is droog. Beloof het natuurlijk ook droog te blijven. Dus ik wens jullie alvast een fijne dag toe en een fijn weekend. Radio, hoor.
0: Radio, dankjewel. Als ze dan Sheldrie van ons maken, pakte een pot met blauwe verf. Kwakten tegen de ding aan en een streep oranje. Ons Judith Waloer is wel prachtig om die lochten allemaal te zien boven de provincie. En zeker als ze dat bekijkt vanuit Maastricht Aachen Airport. Dus wel op het heel goede stukje Limburg. Wat is heerlijk om dat fijn te zien. Dankjewel wel, Helmoet Weijsen, deze week weer voor al die weerwaarnemingen. En we gaan benoemen toe.
1: André, hè?
4: Goedemorgen, Pascal en Stefan.
0: Hallo.
4: Op deze vredige morgen benoemt ik ook de weerwaarneming. Een stralende, strakke log. Er zit nu al veel blauw in. En dat belooft vandaag toch wel een schone dag van te weren. Alleen vanmorgen was het koud.
0: Ja.
4: Ja, en in de loop van de dag dan zullen de temperaturen toch wel opgelopen. Want nou, die 4 bij 6 graden vanmorgen, wel vanmiddag toch wel 2, 23, misschien wel 24 graden. En dat is toch helemaal niet verkeerd. En als het droog is, dan is dat altijd fijn natuurlijk.
0: Zeker.
4: Tja, vandaag een lekkere, rustige herfstdag. Beetje na zomer. Ik wens u in de studio een hele fijne dag. Alvast een heel fijn weekend. En Radiowa.
0: Radiowa, dankjewel. Vanuit de Graas ook. Dat was weer André van Maris. Misschien heet het ook wel Burendag. Bij ons is dat ook Burendag. Krap weer op straat. Kan met koffie erbij. Een hoop site neerkiepen voor de Kenja. Heerlijk, man. Oplossen. Bedikken ook in de straat.
1: Ja. De Burendag overal, hè?
0: Ja, is op veel plekken in de provincie natuurlijk. Heerlijk. Dan hebben we nog één te gehoord. Dat is Peter Meijer. Die is voor onderweg met de fiets. En wil fietsen overal.
1: In stijl, onder andere.
5: Goedemorgen Pascal en Stefan en luisteraars alleen radio. Hier de weerwaarneming vanuit Stijl. Ja, het is vanochtend een frisse ochtend met een graadje of 6. Maar wind is er nauwelijks, dus het voelt toch niet zo koud aan. Mm-hmm. Verder, ja, wolken zijn er vandaag weinig, een beetje sluierbewolking. Maar het is vandaag een mooie zonnige dag. Je ziet aan de wolken dat die al een beetje rood worden aangeschenen door de zon. Dus ja, het wordt echt genieten vandaag. En voor de rest, ja, het hele weekend wordt eigenlijk wel een prachtig weer. Dus mensen, geniet ervan. En dan zou ik zeggen, tot maandag.
0: Tot maandag, dankjewel. Even uitkijken, dat is het vuist hoor. De Maas ligt er goed bij. Heel klein struimpje zit erin. Heerlijk jongens, wat meer struiming in zit natuurlijk. Dat is de kermis, want de kermis zit erover aan te komen door een bier.
6: Koop uw penningen aan de kassa voor de volgende rit.
0: We gaan de volgende rit ook doen. Doen we samen met Zoemer en Lex Uiting. Want dit was in allereerste bandje. En dit zong er een jaar of 10, 15 geleden. Nooit meer een hoes. Rustig uitkijken, dat is het vuist hoor. De Maas ligt er goed bij. Heel klein struimpje zit erin. Heerlijk jongens, wat meer struimpje. In zit natuurlijk, dat is de kermis, want de kermis zit erover aan te komen door een bier.
6: Koop uw penningen aan de kassa voor de volgende rit.
0: We gaan de volgende rit ook doen. Doen we samen met Zoemer en Lex Uiting, want dit was in allereerste bandje en dit zong er een jaar of 10, 15 geleden. Nooit meer een hoes, Rustenoobie L1 in de L1 Optic Show.

0: met Erik Dua Lipa hier bij L1. Wat is dat, pikkenbol? Wat heeft daarmee te maken? Pikkenbol? Ik hoorde net ook al, de Calabas had het ook over een pikkelbol toernooi. Ik denk dat ik lieg in een pot met augurk en
1: eten. Ja, dat denk ik ook aan.
0: Ja. Nou, goed, we gaan het er straks over hebben, Bob. Ook over genomen. Dat is een zesdaagse wielrenwedstrijd. Een zesdaagse wielrenwedstrijd, maar dan in twee dagen. Oh. Het kan allemaal een keer gebeuren. In Remeun, in de buurt van Remeun. Ah, de buurtschap dood. Dan komen zo meteen hier bij L1. Eerst komen we naar OMC. Die zingen How Bizarre, de L1 Ochtendshow.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Dit had ik niet verwacht. Zoveel keuze, zoveel mooie meubels direct op voorraad. En die banken. Kan die ook in een andere kleur? Ja? Budget Home Store. Meer dan je verwacht.
5: Hey vrouw, heb jij je ticket al? Op 11 oktober organiseert Groene Kruis Ledenorganisatie het event over vrouwengezondheid in Roermond. Met Janneke Wittekoek, Evi Hansen en Eveline Stallaert. Van hormonen tot het vrouwenhart.
4: Budget Home Store. Meer dan je verwacht. Kijk op budgethomestore.nl.
5: Alles over vrouwengezondheid. Tickets? groenekruisleden.nl/vrouw.
6: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram... dus een hele kilo van 17,50 voor maar €13,90. Dat is genieten.
7: Met Rousseau chocolade.
6: Kijk op rousseau.nl.
8: Porta viert 20 jaar in A.

0: schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
2: Vergeet je niet in te smeren.
1: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
3: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.

0: winkel of naar Vodafone.nl. De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De politie-eenheid Limburg boekt successen in de strijd tegen nepagenten. De overlast bereikte in de zomermaanden een absoluut dieptepunt met zo'n 40 meldingen per dag. Ruben van Bommel heeft zijn debuut als international van het Nederlands elftal binnen. In het duel met Duitsland kreeg de aanvaller in de 83e minuut zijn gewenste speelminuten. En tijdens de kinderboekenweek wordt dit jaar ook uit Limburgstalige boekjes voorgelezen door bekende provinciegenoten. Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Mensen ervaren iets meer sociale overlast in de buurt dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Premier Jette heeft in zijn toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Hij noemde Trump niet bij naam toen hij opkwam voor het ICC.
3: And I believe there can be only one response: to say hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
2: Deze week liet Trump zich opnieuw negatief uit over het strafhof. Justitieminister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie rond middernacht toegegeven dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet en dat hij onvolledig is geweest. De excuses komen na het bericht van de Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In een eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Na zijn excuses steunde alleen de PVV en FVD een motie van wantrouwen tegen hem. Ruim 300 studenten hebben met een fietstocht door Delft gedemonstreerd tegen onveiligheid op straat.
4: Delft komt vanavond samen. Samen om te laten zien dat we het gedrag niet accepteren. Samen om elkaar steun te betuigen en samen om in actie te komen.
2: De afgelopen maanden zijn meerdere vrouwen in Delft mishandeld en aangerand terwijl ze op de fiets zaten. Een man van 19 zit vast in verband met die zaken. Het weer, een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 24 graden.
5: Koffie en ik, wij zijn onafscheidelijk. Het is mijn ochtendritueel, mijn pauzemoment. En na een lange dag, mijn uitroepteken. Daarom is er Huub. Een gekmakend lekkere bak vol karakter.
6: Mijn handtas met mijn telefoon en medicijnen is gestolen. De dader draagt een beige jas en heeft een zonnebril op.
7: Diefstal is al vervelend genoeg. Help mee zoeken. Download de Burgernet-app. Hoe meer mensen meedoen, hoe sneller we de dader vinden. Doe ook mee. Download vandaag nog de Burgernet-app.
5: Hups, lekkere koffie. Bestel hem snel op shop.refill.nl.
8: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Berens, Keukens, Badkamers en Tegels in Rochel.
8: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: The Music of Zimmer and Williams. Terug in het MEC Maastricht op 15 november. E.T. Star Wars, Superman, Captain America en vele anderen. Uitzonderlijk uitgevoerd door het 50-koppige Grand Symphonie. Tickets via Mac.nl.

van Crash in the Alleen in de Alleen Hosted Show. Dat er van alles te doen is in de provincie. De kermis in Wierten begint. Pickleboardtoernooi is eraan zetten te komen. Burendag. Maar in Leeuwen, daar kennen ze er ook in van. We gaan even zo meteen terug naar de jaren 70. Maar eerst even lekker opstarten op deze dag. Het is vrijdag. Binnen weekend, mensen. We hebben er zin in. Zo meteen gaan we het hebben over. En de wielerzesdaagse in 2020.

0: zong onder andere Leeuwen en alle andere dorpen in de provincie compleet op zijn kop tijdens die legendarische home trainer Wieler Zesdaagse. En ook bijna 40 jaar later is deze traditie weer helemaal terug, maar dan in een modern tweedaagse. Dit begint van het café A. Leeuwen in het decor van Alp du Leeuwen. Veer home trainers gekoppeld aan een grote authentieke klok met veer wiezers en een publiek dat de deelnemers naar de finish schreeuwt. En de volledige opbrengst die geeft door KBF Kankerbestrijding. We spreken erover met Leon Weijers, een van de organisatoren van dit bijzondere evenement. Welkom, Leon.
1: Dankjewel, goedemorgen.
0: Ja, we komen bijna 40 jaar terug in het team met deze traditie. Ja, waarom is het destijds in de jaren 70 gestart en waarom nu weer afgestoft?
1: In de jaren 70 waren het inderdaad ieder zichzelf respecterend dorp in Limburg-Huizen, Zesdaagse. En dan waren de opbrengst meestal voor de voetbalclub of een clubhoes of de fanfare. En in januari belde mij de kastelein van Aad Leeuwen en hij zei: Leon, ik wil dat Zesdaagse gevoel van de jaren 70 van de vorige eeuw, dat wil ik weer terug hebben. En begon dat nog een keer organiseren. En ik moet zeggen, ik was ook direct enthousiast voor. Maar Zesdaag, dat waren te hoog gegrepen. Dus we kwamen al snel uit op 2 dagen. Maar wel op dezelfde modus als toen.
0: Ja, even mee, want dat zien dus veer home trainers en de klok met veer wiezers. Wie zit er dan in dan?
1: Ja, dus er zijn veel home trainers in de zaal. En dan kan ze €4 betaald voor het goede doel, wat ze al zei, het KWF. Kan ze opstappen en rieven voor de snelste tiet. Nou, de snelste tiet, die gaan voor BI. En de 4 snelste, die gewoon zondagmiddag een grote finale rieven. Voor de trofee van Alp du Leeuwen. En we hopen natuurlijk op veel deelname, want er liep toch niets mooier als je tegen die vrienden of collega's gaat fietsen. En de wens. En de kunst maandagmorgen op het werk. En de zes. En jongens. Het weekend een beetje overleefd. Hier staat de kampioen. Dat is toch wel heel mooi.
0: Dat is waanzinnig. Hij is eindelijk vol op het podium door. En ook nog voor een goede opbrengst. Want de opbrengst ging door KBF.
1: Ja, we hebben een zeer ambitieuze doel gesteld. We willen zeker €4.000 kunnen ophalen. En dat kunnen we doen als we veel fietsers krijgen. Dus ik hoop deze ook echt iedereen op. Kom dan, stap op de fiets en laat zien wat skins. En natuurlijk ook, en dan wil ik toch even uitspreken, we hebben geweldige ondersteuning op onze sponsors die ook het goede doel ondersteunen. Maar ik ook mooi vind je dat verder weer oppakken. Nou, inderdaad, nou, zo'n lange tijd. Want dat is... mooi.
0: Dat is fijn, joh. Ja, mensen zeggen, die kunnen zich inschrijven, maar gewoon spontaan binnenlopen, kunnen ook doen en daarmee doen.
1: Ja, die kunnen gewoon meedoen en die denken, ik zou zeggen, kom het groepjes daar elkaar goed. En dan is het wat ik net zeg, dat is niets mooier als ze van hun collega's kans winnen. Ja. Met in de achtergrond, dat is voor een groot doel. Want dat is natuurlijk wel de uitgangspuntje.
0: Er zitten echte fanatiekelingen bij, hè? Ik is er wel een beetje zadelpien van, hè?
1: Ik moet zeggen, ik heb zelf in de jaren 70 ook wel een paar keer metgedaan. En dat waren dan 6 dagen, maar op het eind van die werk, dan had ze wel een, ik zal de details besparen, een niet zo'n prettig gevoel.
0: Dat geloof ik. Weet er alles van dat je zelf een paar kilometer gefietst hebt. Maar ik ga er naartoe en dan zit ze op de fiets en wil ze natuurlijk ook geënterteind worden. Dat heb ik gewoon aan gedacht, hè?
1: Wat blijft?
0: En een beetje entertainment, heb ik gewoon een gedachte.
1: Ja, zeker. Het werd overgroot met een sausje van het Oktoberfest. Dat zijn verschillende artiesten. We hebben prominente ritten. Dat doen mensen uit de Romeinse politiek aan met. Oud-voetballer Harry Gommans is daarbij. Geen Reinders hebben vanzelf kunnen strikken. En ook de in Romein wereldberoemde Tante Nel. Die gewoon echt tegen elkaar fietsen en die gewoon natuurlijk ook proberen elkaar de loef af te steken. Waardoor is natuurlijk vooral ook het doel dat mensen dat ook goed sponsoren en mensen aan te meer om geld te geven voor het goede doel van KWF.
0: Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste.
1: Ja, want het KWF, en dus nogmaals, er werden steeds meer mensen genezen van kanker, maar het blief, onderzoek blief nodig, want dat kan iedereen treffen. Die zelf binnen de familie, binnen vriendenkring, collega's, noem het maar op.
0: Inderdaad. Dus, iedereen heeft wel een verhaal, heeft wel zo gaat meegemaakt, maar het zal natuurlijk wel schoen zien, inderdaad, want zij zat ook al mondig aan de boer te lopen met de trofee die al nu leven. Dat klinkt wel schoen, hè?
1: Ja, dus we wilden het eerst Alp du West in Leeuwen nemen. Maar we hebben voor de zekerheid toch even met het KWR gebeld. En dat mocht niet. We mochten er wel nog verwijzen. Ja. Maar we hebben binnen het comité een zeer intelligente vrouw zitten. En die zei, weet je wat, dan maken we er Alp du Leeuwen van. We hebben dan wel een leven niet zo heel veel berg. Maar het liep er wel op. En ik denk dat de connectie met Alp du West snel gelag is.
0: Zeker. Dan is het allemaal weer duidelijk. dan weten we wie het geeft. De home trainers stonden kloor, de kettingen is ingesmeerd. Leon Weijers van de Wieler Tweerdaagse, ik wens ik ontzettend veel succes. En maak er een schoen van dat je veel geld op mag holen.
1: Geet goed komen. Dankjewel.
0: Dankjewel, hè. Hoi, hoi.

0: oeuvre van Frans Pollux bij de vorige week gepresenteerd. Allemaal in Venlo, word ik vast op hier. Daar was Sjoerd en allemaal mee te maken.
1: L1 Media Overzicht.
0: Eens kijken wat op dit moment allemaal leeft in de media. Amnesty International heeft opgeroepen tot de afschaffing van de Amerikaanse immigratie- en douanedienst ICE. Die dienst is belast met de uitvoering van het harde optreden tegen immigranten van de regering van president Donald Trump. Een rapport van Amnesty brengt wijdverbreide mensenrechten beschendingen tijdens de operatie van ICE in kaart.
2: Ja, en handen af van het ICC en andere instituties die de internationale rechtsorde beschermen. Dat zei premier Rob Jetten in zijn speech bij de jaarlijkse algemene vergadering van de Verenigde Naties. Het dreigement om sancties in te stellen tegen het internationaal strafhof zijn een teken aan de wand, vindt Jetten.
0: Ja, een mega-operatie vannacht in Amsterdam op de ring A10. Daar werd een nieuw brugdeel op zijn plek gehezen. Die werden de schip vanuit Friesland helemaal naar de hoofdstad gevaren. Ja, veel Amsterdammers die wilden dat met eigen ogen zien hoe dat ging. En in een tentje kregen ze ook nog uitleg van bouwvakkers.
3: Ik vind dit leuk. Ik ben van de techniek. Ik vind dat hartstikke leuk.
4: Ik vind het ook erg leuk. En ik vind het ook leuk zoals telkens informatievoorziening doen en filmpjes laten zien en dit soort bijeenkomsten.
0: Ja, de nieuwe brugdeel is een nieuwe stap in de uitbreiding van de ring van Amsterdam. Ja,
2: in Delft zijn gisteravond honderden studenten op de fiets gestapt om aandacht te vragen voor veiligheid op straat. Rond de stad waren de laatste tijd meerdere mishandelingen en aanrandingen. De burgemeester riep vrouwen op niet alleen te fietsen. De groep fietsers verzamelde zich in het centrum.
5: Delft komt vanavond samen. Samen om te laten zien dat we het gedrag niet accepteren. Samen om elkaar steun te betuigen. En samen om in actie te komen.
2: Ja, vervolgens fietsten ze gezamenlijk richting de Delftse Hout, waar de incidenten waren. Een man van 19 zit hiervoor vast.
0: En dan het Nederlands elftal. Met de nieuwe Spaanse bondscoach Xavi is in de Nations League begonnen met een 1-1 gelijkspel tegen Duitsland. Vlak voor tijd maakte Cody Gakpo de prachtige gelijkmaker. Die kwam tot stand met een assist van Oranje-debutant. Daar is hij, Ruben van Bommel.
2: Ja, ja.
0: Met de buitenkant van de voet krulde hij de bal voor. Van Bommel kijkt tevreden terug op zijn debuut.
6: Ja, ik ontschepte de bal en toen ging ik lopen. En toen zag ik Cody de tweede paal helemaal vrij staan. Dus ik dacht, hij moet op een manier daar komen. En ik denk dat hij nog niet eens zo makkelijk was om af te werken. Dus dat was vrij aardig gedaan. Maar de paas was ook niet verkeerd.
0: Chapeau en zondag van Oranje alweer aan de bak in de Nations League. Dan is het tegen Servië.
2: Ja, en verder vandaag. De paus bezoekt Frankrijk. Hij ontmoet de Franse president Emmanuel Macron in Parijs. En zal het hoofdkantoor van de UNESCO VN bezoeken, sorry. En Max Verstappen moet aan de bak tijdens de kwalificatie van de grote prijs van Azerbeidzjan. Ja, daar word ik nerveus voor namelijk. En Jong Oranje speelt in Deventer een kwalificatiewedstrijd voor de EK van 2027 tegen Jong Noorwegen.
0: Gans Biegebrood in de L1 Media Overzicht in de L1 Ochtend Show. Het is vredig! Begon de summer 12 to 12. Dat is een collectie straks. Misschien dat ze wel oekes koken en zeggen geen weekend. Maar bij L1, heel snel op de radio. Bij Pascal en Stefan.
7: L1 Media Overzicht.

0: nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
3: Hey vrouw, heb jij je ticket al? Op 11 oktober organiseert Groene Kruis Ledenorganisatie het event over vrouwengezondheid in Roermond. Met Janneke Wittekoek, Evi Hansen en Eveline Stallaert. Van hormonen tot het vrouwenhart.
4: Partizanen, een Limburgs verzetsverhaal met Huub Stapel in de hoofdrol. Vanaf mei in de Rode Hal in Kerkrade. Boek nu via partizanen.nl.
3: Alles over vrouwengezondheid. Tickets? groenekruisleden.nl/vrouw.
5: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
6: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
7: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
8: Steen, even oud, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
7: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
9: Start je dag zonder barst.
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
13: Goedemorgen, dit is het LE Nieuws. De politieeenheid Limburg boekt successen in de strijd tegen nepagenten. Waar de politie vorig jaar 863 incidenten registreerde, bereikte de overlast in de zomermaanden een absoluut dieptepunt met zo'n 40 meldingen per dag. Dankzij extra inzet en het delen van geblurde foto's zijn er meer aanhoudingen verricht. Van 30 september tot en met 11 oktober is er weer extra aandacht voor het belang van kinderboeken. In Limburg wordt dit jaar niet alleen uit Nederlandse boeken voorgelezen, maar ook bekende provinciegenoten lezen voor uit Limburgstalige boekjes. Onder andere influencer Lotte Oet Limburg, de Valkenburgse wethouder Daan Privo en drag queen Miss Patty Pam Pam lezen in het Limburgs voor aan kinderen in de kinderopvang. En sport Ruben van Bommel heeft zijn debuut als international van het Nederlands elftal binnen. Met een assist was de PSV'er meteen bepalend. In het Nations League-duel met Duitsland kreeg de aanvaller in de 83e minuut zijn gewenste speelminuten en daarmee het haasje. Dat is een symbolisch speeltje dat iedere debutant ontvangt. En de komende 3 weekenden worden Limburgse snelwegen afgesloten vanwege werkzaamheden. Eerst is de A76 aan de beurt. Deze is in de richting van Heerlen dicht. Tussen knooppunt Kerenzijde Nut vanaf vanavond 9 uur tot dinsdag 29 september 5 uur 's ochtends.

0: Tay McRae, What I Want, Bialijn. Wat wil ze dan? Wil ze het nieuwsjureu voor Miss Oktoberfest 2026? Hoe zit dat? Hebben we. Dat is Mike in Savelkool. Zometeen huren ze hier in de L1 Ochtendshow. Wat we al moeten huren, stuk de naam vandaag voor het koffiepakket. Roger, zeg toen nog een keer.
1: Hey, goedemorgen, Pascal en Stefan.
0: Hallo, man.
1: Als ze alle koffieborden achter elkaar liggen,
0: ja,
1: dan
0: ja.
1: Maak ze één lange rie van.
0: Wat kreeg je dan?
1: Ik heb ze op ongeveer 1,50 meter goed.
0: Mm-hmm.
1: Dus je drinkt koffie met Peppy Kraft.
0: Dat is gewoon een lekker van Roger.
1: Goedjes en dan was het een weekend.
0: Zelfde jongen. Hoi, hoi, hoi, hoi. Als we straks een teken geven, mogen ze deze gewoon appen ons. En kan zo misschien dat we dicht bellen en eens blij maken met het koffiepakket.

0: Anastasia. Bij mij doen ze bij L1 in de L1 ochtendshow. En jongens, wat zei wat er gebeuren in Postert en Roerdalen. Want er werd de 7e editie van de Limburgse Open Pickleball georganiseerd. En dit jaar groter dan ooit. We hadden vanmorgen bij de volgeluurs ook iets. Ze zeiden, ja, door gaan we naartoe. Dan moeten we alles verbeteren, dacht de beurt toen. En daarom hebben we aan de lijn Jeroen Ramakers. Jeroen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Eerst was het volgende, ja, Limburgs Open Pickleball toernooi. Heeft dat te maken met komkommers, met augurken?
1: Nee.
0: Zou ze zeggen, hè?
1: Nee, dat is wel het wat we altijd horen. Maar ja. Pickleball is een racketsport. Het speelt eigenlijk op een soort badmintonveld, afmeting. Met een leeg something net. En het heeft eigenlijk niks met augurken te maken. Maar de naam, ja, is eigenlijk ergens in Amerika bedacht in 1960, want het heeft eigenlijk niks met augurken te maken.
0: Maar goed, in de jaren 60 bedacht, nu is het helemaal teruggekomen door 2026, want we zitten toch wel bij de Limburgse Open Pickleball door in Posterholt. Wie is er zo bij jeugd terechtgekomen?
1: Wie is bij ons terechtgekomen? We zijn in 2016 hebben we dit spel eigenlijk gezien. Zijn we dat gaan spelen. En de laatste 3-4 jaar heeft het een hele grote vlucht genomen. In Amerika is het enorm groot. In Azië is het bijna, tenminste wat we horen, is het bijna volkssport nummer 1 geworden. Mm-hmm. En in Europa begint het langzaamaan ook wat groter te worden. Maar we spelen dat sinds een jaar of 1. En we hebben nu een jaar of 7 organiseren weer dat Limburgs Open. Mm-hmm. En dat wordt steeds groter, want er is steeds meer animo om dat als het ware mee te maken. Maar we hebben met name ook een soort Limburgse inval. Dus we hebben die s'morgens fly en we hebben dan Limburgse lunch.
0: Kijk, dat hier weer keer. Dat is natuurlijk fantastisch, ja. Natuurlijk. Hè? Maar het staat ook bekend als een van de best georganiseerde toernooien in ons land en omliggende landen. En is zelfs in 2024 bekroond door het beste toernooi van Nederland. Daar moesten we toch wel gestolst op zien, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, daar zijn we wel heel erg groot op. Dat is wel heel erg schoon. Nu moet ik wel zeggen, we doen er ook veel voor. We hebben wel het geluk dat we hier in een regio zitten met België en Duitsland vlakbij. Dus er komen veel internationale spelers. En mensen vinden het toch wel leuk om tegen andere spelers te spelen uit een andere lijn. Dus dat is weer een voordeel wat we hier hebben.
0: Wat moeten we zien komend weekend in Postert?
1: In de sporthal als ik wil. Dat is vanaf een uur of 5 kunnen ze eigenlijk free spelen. En vanaf een uur of 6 beginnen ze eigenlijk singles. Dus dan spelen ze 1-1. En zaterdag is het vanaf 9 uur beginnen de wedstrijden. En het in de dubbels, dus de herendubbels en de damesdubbels. En dat duurt tot een uur of 6. En zondag hebben ze de mixdubbels. En dat is ook van 9 tot ongeveer 6.
0: Dus. Ja, het gaat wel een evenement weer door in Postert.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Ik las vanmorgen een stuk in de krant en de MSC zei dat ook tegen mij. We hadden net al over die pickles, over die komkommers. Hadden ze Oost Kesbeke gevraagd, de augurkenkoning, kent ze wel.
1: Ja.
0: Hij zei, eigenlijk ben ik door de naam nieuwsgierig geworden. Wij maken natuurlijk pickles. En dus heeft de tennisbol mij benaderd om eens kennis te maken met de pickleball. Ja, die had je eigenlijk naar Postert moeten horen, hè, de Oost Kesbeke.
1: Nou, ik heb hem een jaar of 2 geleden, heb ik hem ook eens benaderd.
0: Hey,
1: ik
0: denk
1: dat het tv was, maar die kreeg je misschien maar zoveel vragen voor reclame. En dan is Posten toch een beetje wat te ver weg ten opzichte van Amsterdam.
0: Dat
1: maar
0: goed,
1: dan weet volgend jaar.
0: Ja, ja.
1: Misschien is het wel een mooie om het toernooi te openen. Ben weet.
0: Nee, ja. We gaan hem eraan haaien. In ieder geval gewoon weer dicht veel succes wensen komend weekend. En dank dat ze even de hoedstelling kwam.
1: Oké, dankjewel.
0: Jongen, dan. Hoi.

0: ochtendshow. Jongens, volgende week komen ze weggeven kaarten voor... Dat is Sjoen. En de musical. De Partizanen volgende week. Maar we hebben natuurlijk vandaag nog een koffiepakket liggen. Dat koffiepakket gaan we het komende nog even weggeven. Dan gaan we eerst even naar Le Timbre in Heerlen. Dat is de munt, handel en postzegelwinkel door. Na 44 jaar komt er het einde aan. De eigenaar, Per Roschenke, stopt eind december met zijn winkel. En de broer zelf al op jonge leeftijd met het verzamelen van postzegels. Van zijn hobby maakt uiteindelijk zijn beroep. Ik heb het zelf ook nog gedaan. Liggen op de zolder ook nog wat postzegel op de bios. En zeker, ja, die Kenia-postzegels, die zien toch wel geweerd. Samen met zijn kampioen, Amy Cohen, runde 44 jaar een zaak aan de Akerstraat. En nog enkele jaren vanuit Hoest hebben gewerkt op de Roschenke in 2012 zijn huidige winkel.
1: Het is niet zomaar een winkel. En ik heb weer een sociale functie.
2: Postzegel en muntenhandel Le Timbre in Heerlen stopt ermee na bijna 44 jaar. Ver Roschenke en zijn compagnon Amy Cohen hebben namelijk geen opvolger.
1: Ik heb hem aangegeven, ik ben 74. Irland komt een eind aan. En ik wil mijn kinderijntje hiermee zitten laten.
2: Het is tot nu toe een van de laatste drie postzegel- en muntenhandels in heel Limburg.
1: In Zuid-Limburg ben ik de enige nog. Er zitten allemaal munten over van de hele wereld in. Bankbiljetten, oude postzegels uit de eerste emissies van Nederland. De duurste bankbiljetten van het Caribisch gebied. Die zijn heel, heel fleurig. Die zijn ook heel mooi. Kijk, een postzegel komen bekijken onder de loep. Dan ziet u toch weer hoe mooi een postzegel is, ja.
2: Behalve zijn passie voor munten, postzegels en biljetten is er ook een sociaal aspect waar hij blij van wordt.
1: Ja, want als iemand problemen had, dan komen ze praten. We kennen bepaalde klanten al heel lang. Daar heb je een vertrouwensverhouding opgebouwd mee. En dat werkt. Dat werkt heel goed zelf, ja. En dat is ook wat mensen die nu hier komen, waarom stop je daarmee? Ja, dat vinden ze heel erg jammer. Maar ook dat klanten hier komen, die gaan zich bij mij aan bureau zetten. Maak me vrij en dan gaan ze hier lekker uitzoeken wat ze nodig hebben. Dan drinken we een kopje koffie bij elkaar. Dat zijn momenten, ja, de binding met de klanten, dat vind ik wel heel erg, ja. Heel erg mooi, ja.
0: Ja, nog 44 jaar, dus een einde aan de postsegelmunthandel van Le Timbre in Heerlen.

0: Villa-rotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo spindarotjes van 500 gram... dus een hele kilo van 17,50 voor maar €13,90. Dat is genieten.
1: Met Rousseau chocolade.
0: Kijk op rousseau.nl.
2: Porta viert 20 jaar in Aken.

0: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
1: Allsafe geeft ruimte.
2: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
0: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
2: Ontdek deze winter het pure noorden. voyagetravel.nl.
3: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
4: Je belt,

0: Netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De politie-eenheid Limburg boekt...
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Mensen ervaren iets meer sociale overlast in de buurt dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Mensen in steden hebben er vaker mee te maken dan mensen die niet in stedelijk gebied wonen. De ringweg A10 bij Amsterdam was vannacht afgesloten voor een bijzondere operatie. Een nieuw brugdeel van zo'n 24 meter werd daar op zijn plek gehesen. Een bijzondere klus voor de kapitein die met het deel vanuit Friesland naar Amsterdam voer.
6: Het is een hele grote vliegenmepper, zeggen wij. Hij vangt heel veel wind.
5: De plaatsing van het brugdeel is een nieuwe stap in de uitbreiding van de A10-Zuid. De A10 is sinds vanochtend weer open voor verkeer. De adviesprijs voor benzine heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine is 1,5 cent duurder. En de adviesprijs is nu ruim €2,72, meldt United Consumers. Door de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten blijven de olieprijzen oplopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran lag de prijs voor benzine €0,5 lager. De eerste wedstrijd van Oranje onder bondscoach Xavi is in de blessuretijd geëindigd in een gelijkspel. In de Nations League werd het in Amsterdam 1-1 tegen Duitsland. Xavi ziet ondanks een nerveus begin genoeg aanknopingspunten.
7: We were a little bit nervous. The second half is the way that we want to play. We showed personality, ambition, desire, good in intensity, and personality to play football.
5: Het weer, zonnig en droog. In de middag wordt het 19 graden in het noorden tot 24 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
8: Padellen? Pluto Sports. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sports. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren. Yeah.

0: tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet wil dat de energiebedrijven verantwoordelijk worden voor het vullen van de gasopslagen. Nederland heeft grote gasopslagen in Norg en Grijpskerk, waar gas voor de winter in voorraad wordt gehouden. Die moeten gevuld worden, maar omdat de gasprijs nu hoog is, doen de energiebedrijven dat niet en gebeurt het door de overheid. Dat kost het Rijk inmiddels een miljard euro. Het kabinet wil liever alleen een zogenoemde strategische reservevoorraad betalen. Mocht er tekorten ontstaan, dan is het goedkoper om extra tankers met vloeibaar gas naar Nederland te halen. Er zijn zeker 41 mensen omgekomen toen een veerboot omsloeg op het Tanganyika-meer tussen Congo en Tanzania. 49 mensen zouden zijn gered. Een klein aantal mensen wordt nog vermist. Het gebeurde vlak voor de kust bij de stad Kalemi in Congo. Mogelijk was de boot te zwaar beladen. De overlast in de buurt die mensen ervaren is iets groter dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren en drugsoverlast worden genoemd. De Merwedebrug op de A27 is sinds gisteravond dicht voor 3 dagen onderhoud. Vooral vanmiddag leidt dat waarschijnlijk tot veel overlast. De brug tussen Gorkum en Werkendam krijgt een nieuw wegdek. De huidige asfaltweg wordt verwijderd en wordt vervangen door een dunnere laag, zodat het gewicht van de brug minder wordt. De Merwedebrug ging in juli dicht voor al het vrachtverkeer, omdat de constructie minder sterk is dan gedacht. Dat verbod blijft van kracht totdat de nieuwe Merwedebrug in 2031 klaar is. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden kan dan een bui vallen en het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de Open Dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Merwijkstraat 2 in Panningen.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een deskundige die aardbevingsschade beoordeelde voor het Instituut Mijnbouwschade Groningen is niet onafhankelijk, zegt de rechtbank Noord-Nederland. Uit onderzoek van RTV Drenthe, RTV Noord en Follow the Money blijkt dat hij een persoonlijk belang had bij de beoordelingen. Hij was directeur en aandeelhouder van het bedrijf dat daarvoor werd ingehuurd. En het eigen vermogen van de man steeg in 7 jaar tijd met 60 miljoen euro. De uitkomst van de zaak zou gevolgen kunnen hebben voor de verdere schadeafhandeling van de gaswinning. Italië gaat een maximum stellen aan het aantal kinderen in een klas dat beperkte kennis heeft van de Italiaanse taal. De conservatieve regering van premier Meloni zegt dat de maatregel integratie moet bevorderen. Tegenstanders waarschuwen dat leerlingen zo gedwongen worden om verder van huis naar school te gaan, zoals in wijken waar veel migranten wonen. Ook zou het maximum moeilijk te handhaven zijn. Daarnaast wordt het dragen van een islamitische gezichtssluier als een niqab of burka op Italiaanse scholen verboden. Hoofddoeken blijven wel toegestaan. Het kabinet wil af van de Europese verplichting om de gasopslagen voor 64% gevuld te houden. De energiebedrijven zijn niet te porren voor het vullen daarvan, omdat gas op dit moment duur is. Daarom legt het Rijk nu een miljard euro bij. Het kabinet wil dat de energiebedrijven er verantwoordelijk voor worden en dat de overheid alleen betaalt voor een strategische reservevoorraad. De Merwedebrug in de A27 is sinds gisteravond dicht voor 3 dagen onderhoud. Vooral vanmiddag leidt dat waarschijnlijk tot veel overlast. De brug tussen Gorkum en Werkendam krijgt een nieuw wegdek. De huidige asfaltlaag wordt vervangen door een dunnere laag, zodat het gewicht van de brug minder wordt. Het weer, vandaag veel zon en het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten. Morgen wat meer bewolking en kans op een enkele bui bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah!

Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Herwijkstraat 2 in Panningen.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De verdachte van de moord op twee Syrische tieners op Nieuwjaarsdag in Amsterdam zegt zelf dat hij ontoerekeningsvatbaar is en verwacht daarom geen gevangenisstraf, maar tbs. De rechtbank is niet te spreken over de gebrekkige medewerking van de 25-jarige man. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht. Volgens het Openbaar Ministerie had hij ruzie met iemand en loste hij daarom meerdere schoten. De twee slachtoffers van 16 en 18 jaar hadden niets met die ruzie te maken. In Portugal bij Rotterdam komt een proef met een nieuwe woonvorm voor 40 dak- en thuislozen die verward zijn of overlast geven op straat. Het zijn mensen met ernstige psychische problemen die verslaafd zijn. Ze vormen vaak een gevaar voor zichzelf en anderen. De 40 mensen worden ondergebracht in één gebouw. Daar gaan ze onder toezicht samenleven. Ze kunnen daar 8 jaar blijven. In Nederland is een groot tekort aan geschikte plekken voor mensen met zulke problemen. De rechtbank Noord-Nederland zegt dat een deskundige die aardbevingsschade beoordeelt voor het instituut Mijnbouwschade Groningen niet onafhankelijk is. De man is ook directeur en aandeelhouder van het bedrijf en zou daarom een persoonlijk belang hebben bij de beoordelingen. Oud-wielrenner en drievoudig toer-etappenwinnaar Rini Wachtmans is overleden. Hij was al langere tijd ziek. Wachtmans, die ook de Witte Bles werd genoemd vanwege zijn herkenbare kuif, won in 1970, 1971 en 1972 een etappe in de Tour de France. Hij werd ook een keer 5e en een keer 6e in het eindklassement van de Tour. Op 25-jarige leeftijd moest Wachtmans stoppen als profwielrenner vanwege hartklachten. Hij was daarna nog ploegleider en bondscoach van de Nederlandse wielerploeg. Rini Wachtmans was 79 jaar. Het weer, vandaag veel zon en het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Morgen wat meer bewolking en kans op een enkele bui bij dan zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Dit is een programma van Omroep BNM en Omroep Horst aan de Maas.

0: Een hele goede middag. Welkom bij Lunch Live. Vandaag weer 25 september. Studio nummer nieuw, zal ik maar zeggen.
1: Ja.
0: En we gaan er een hele leuke uitzending van maken. Week 39. Welkom, luisteraars Horstendamaas, Spelendamaas, Reuver, Offenbeek en omstreken. En op internet ook te beluisteren natuurlijk.
1: En welkom, Twan.
0: Ja, dankjewel, Sanne. Sanne, de sidekick van ons programma. En ja, Sanne, ja, heb je nog nieuws?
1: Nou, ik heb wel iets leuks mee, Twan. Heb jij nog dromen?
0: Ja, ik heb zeker wel dromen. Ik probeer in elk geval gezond. Hè. Dus ik heb vanmorgen met de pensionado's al een ronde gewandeld door Heldendorp. Dus dat probeer ik wel te doen. Ja, dromen. Niet dat je denkt van, nou, hij wil toch een keer met een Ferrari of met een Lamborghini rijden. Dat heb ik niet zozeer. Maar wel lekkere vakanties bijvoorbeeld. Dat is...
1: Ja, Riet Jansen uit Grubbevorst, die had wel een aparte droom, kan ik je zeggen. Of ja, apart was het eigenlijk niet, maar ze had een droom. En op 81-jarige leeftijd heeft zij een van haar dromen uit laten komen. Wat haar droom was, dat hoor je zo meteen na Sienna Spyro en Shakira met Burna Boy.

0: Ja, ons blok van twee. Sienna Spiro, Great Expectations. Ja, die hebben we altijd wel. En Shakira met Burna Boy, Die Die. Sanne, wat heb je meegebracht?
1: Ja, ik kondigde het net al aan. Riet Jansen uit Grubbevorst. Zij heeft haar eerste dichtbundel gepresenteerd. De presentatie die vond donderdagmiddag plaats in het zorgcentrum La Providence. Bij het uitgeven van haar bundel kreeg ze hulp van vrijwilligersbibliotheek Gewoon Lezen. Met de publicatie komt een lang gekoesterde droom van mevrouw Jansen uit. En zij zelf zegt daarover...
2: En ik heb er van liggen dromen. En steeds aan denken, zou ik het wagen? En ik heb het gedaan.
3: De publicatie van je eigen dichtbundel. Veel mensen dromen ervan. Riet Jansen deed het ook daadwerkelijk. En dat op 81-jarige leeftijd.
4: En hoe kwam die literatuur dan toch in je leven terecht?
2: Ik heb veel gelezen. Heel veel romans en van alles en nog wat. En toen kwam de puzzelwereld in zicht. En daar was ik heel gek op. En dat heeft alles te maken met letters en slagzinnen. En dat heeft alles te maken met de taal.
3: Sindsdien speelt de literatuur een grote rol in Jansens leven. Zo ook in haar liefdesleven.
2: En we hebben ons leren kennen via de laptop. Op een datingsite. En toen schreef chef mij in dichtvorm. Nou, dat was een makkie van mij. Dus ook in dichtvorm teruggeschreven. En zo schreven wij heen en weer. En het was zo gepoept. Het was eigenlijk helemaal niet moeilijk. En toen hebben we elkaar leren kennen en klikte meteen. En de familie klikte en kon niet beter.
3: Van het schrijven van gedichten naar een volledige publicatie is geen eenvoudig proces. Gelukkig stond Jansen er niet alleen voor.
5: Nou, ik ben vrijwilliger bij Gewoon Lezen hier in Grubbevorst. En ik zat op vrijdagmiddag in de bibliotheek, gewoon mijn bieddienst te draaien. En toen kwam Riet naar me toe met de vraag of ik heel eventjes een bestandje voor de over zou kunnen zetten. Alleen dat ene bestandje overzetten, dat bleek toch net iets meer te zijn dan dat. Dus ja, ik denk dat we er alles bij elkaar een half jaar mee bezig zijn geweest. Ja, dit helpen, dat heeft mij zoveel vreugde en plezier gegeven. Dat ik bijna net zo trots ben als Riet nu ik hier sta.
3: De drukbezochte presentatie eindigde met een signeersessie. En zo werd het debuut van Riet Jansen er één voor in de boeken.
2: Zonder een verhaal. Wat zou ik met mijn woordenschat beginnen? Een verlangen waar ik steeds naar taal. Als schrijvende brengt het mij bij zinnen.

0: Ja, Ton Engelsen.
1: Terug naar Kapel.
0: Terug naar Kapel. Sanne, wat is er op 11 oktober in Kapel?
1: Ja, dat is best wel leuk, want ik vroeg me eigenlijk af, ben jij hier via een open dag terechtgekomen bij de radio?
0: Nee, dat is heel lang geleden. Ik kan het wel even vertellen. Een jaar of 20 geleden hadden wij in Helden, of een gemeente Helden zelfs toen nog, een computerclub. En Ruud en ik, we zaten in het bestuur van de computerclub. En toen kwam er een vraagje, kunnen jullie een radioprogramma maken? En dat heette Internet Café. PNM Internet Café. Dat was op dinsdagavond. En ja, van het een komt het ander. En 20 jaar na dato zit ik nog steeds bij de omroep. Ja. Niet meer het ICT-programma wat we toen deden, maar gewoon Lunch Live.
1: Maar zo gaat dat wel heel vaak, hè, met lokale omroepers.
0: Zeker.
1: En omdat er natuurlijk bij ons, bij de lokale omroep, ook continu weer dingen veranderen. Wij gaan met de tijd mee, we blijven zaken vernieuwen. Gaan wij op zondag 11 oktober onze deuren wagenwijd openzetten. En dat doen wij tussen 10:30 's ochtends en 5:00 's middags. Dan kun je een kijkje komen nemen achter de schermen. En dat is best wel leuk, want het is, op televisie ziet dat er allemaal toch net iets anders uit als dat het in werkelijkheid gaat.
0: Ja, en ik kan me nog herinneren van de vorige open dag. Op een gegeven moment stonden er echt heel veel mensen om je heen in de radiostudio. En dan deed je gewoon een live uitzending. En dat was gewoon hartstikke leuk voor de mensen om eens te zien. Ja, wat gebeurt hier allemaal? Ja, hoe gaat het? Waar lopen ze tegenaan? Heb je ook zin om mee te doen bijvoorbeeld? Want dat is ook wel belangrijk.
1: Dat wilde ik dus net zeggen. Het is echt een interactieve open dag. Want je kunt zelf plaatsnemen achter de microfoons. Dan kun je eens proeven van hoe is het nou eigenlijk om radio-dj te zijn? Of als je voor de camera wilt presenteren, dan is daar ook gelegenheid voor.
0: Ja, en wij zijn altijd op zoek naar talenten.
1: En dan is er nog iets. We gaan eindelijk onze nieuwe radiostudio openen. Hij wordt officieel geopend door Bob Forstermans. Misschien krijgt onze deur dan ook wel een studionummer.
0: Ja, ik ben benieuwd. Ja, wij gaan verder met ons volgende nummer. En dan moet ik eventjes wat knopjes goed zetten. Dat ga ik nou even doen. Want we hadden...
1: Zal ik hem aankondigen in de tussentijd?
0: Ja, dan zal ik alle knopjes goed zetten en dan start ik hem dadelijk op.
1: Ja, nou, we gaan luisteren naar Frans Pollux en de Dutch String Collectief met Halt mich is fals.
0: Oh, daar gaat het even...

0: En vanmorgen was het inderdaad ijs en ijskoud op de fiets. Ja, Sanne, ik moest naar de tandarts. Het was echt fris om 7:15. Maar niet getreurd, wij gaan verder met het 1:30 nieuws. En hier is Sanne.
1: Het ACT-interventieteam heeft dinsdag tijdens een controle in het buitengebied van Maasbree verborgen kelderruimtes ontdekt. Daarin werden onder meer lege vaten, IBC-containers en kweekbakken gevonden. Volgens de gemeente Peel en Maas kunnen de materialen erop wijzen dat er in het verleden mogelijk criminele activiteiten hebben plaatsgevonden. De kelders zijn vermoedelijk illegaal gebouwd. Ook wordt onderzocht of andere bouwwerken en de opslag van materialen op het terrein zijn toegestaan. Als er overtredingen worden vastgesteld, moet de eigenaar die beëindigen en kan de gemeente verdere maatregelen nemen.
2: Lunch live.
1: Waterschap Limburg heeft het verbod op het onttrekken van oppervlaktewater uitgebreid naar Noord- en Midden-Limburg. Vanwege de aanhoudende droogte mag daar in principe geen water meer worden opgepompt uit de beken en de sloten. De regio heeft inmiddels een droogtefase oranje bereikt. Er zijn enkele uitzonderingen, onder meer voor veedrenking en bepaalde vormen van landbouw. Ook mag op sommige plekken, waaronder de Niers, Zwalm en de Roer, nog water worden onttrokken. Het verbod heeft dit jaar geen vaste einddatum. Het waterschap bekijkt wanneer de omstandigheden voldoende zijn hersteld om het verbod aan te passen of in te trekken. Ruim 40 mensen uit de aspergesector kwamen op 18 september in Balo bijeen voor een middag over mechanisatie. Aspergegilde organiseerde de bijeenkomst voor telers, leveranciers en andere bedrijven uit de sector. Tijdens demonstraties konden bezoekers verschillende machines en nieuwe technieken in de praktijk bekijken. Mechanisatie wordt steeds belangrijker door het tekort aan arbeidskrachten, stijgende kosten en de behoefte om duurzaam te werken. De middag stond daarnaast in het teken van het uitwisselen van ervaringen, kennis binnen de aspergesector. Je hoeft geen expert te zijn, geen bestuurslid en ook geen rapporten te kunnen lezen. Ga gewoon met je eigen verhaal, je zorgen en je ideeën. Dat is het motto van de dorpscoöperatie Peelgeluk. En daarom organiseren zij op maandag 5 oktober een Proud Meer Meecafé in Den Binger in Meijel. Inwoners kunnen daar meepraten over de toekomst van het dorp richting 2040. Er komen verschillende onderwerpen aan bod, zoals bijvoorbeeld wonen. De organisatie benadrukt dat iedereen welkom is, van jongeren en ondernemers tot ouderen, vrijwilligers en nieuwe inwoners. De bijeenkomst die begint maandag om 7 uur en eindigt om 9 uur. Ja, dan is het tijd geworden voor het weerbericht, Wan. Je zei het vanochtend al even, het is ijskoud. Dat gaat voorlopig wel nog blijven. De nachten blijven fris, maar morgen is het overwegend bewolkt, maar wel droog. En het wordt rond de 21 graden. Zondag, dan krijgen we een mix van wolken en zon, maar gelukkig geen regen. Het wordt 22 graden. Kortom, prima weekendweer om erop uit te gaan. En dan zal ik je alvast een klein tipje van de sluier oplichten. De verwachting is dat het dinsdag en woensdag zelfs zo rond de 30 graden zal zijn. Prima vooruitzichten, toch?
0: Ja, korte broeken weer, zou ik zeggen.
1: Nou, ik had eigenlijk alles al opgeruimd. Dus dat is wel een beetje vervelend.
0: Oké. Ja, wij gaan verder met een hele leuke plaat, denk ik. Even serieus. Balla de Gasolina. Komt-ie.

0: Ondiep was dat met Hutje op de Hei. Verenigingen en stichtingen in Horst aan de Maas kunnen tijdens de komende jaarwisseling onder voorwaarden een ontheffing krijgen voor het afsteken van vuurwerk. Hiermee is Horst aan de Maas de enige gemeente in de provincie Limburg die ontheffing verleent. In andere Limburgse gemeenten bestaat de ontheffingsmogelijkheid niet. Zij vrezen voor problemen met de handhaving. De gemeente Peel aan Maas die heeft nog geen definitief standpunt ingenomen. De gemeente Bezel is een van de gemeenten die juist geen ontheffing verleent. Burgemeester Martijn Derks legt toe waarom.
1: Nou, uiteindelijk hebben wij na best wel een behoorlijke tijd wikken en wegen gekozen om geen ontheffing te verlenen. En eigenlijk begint het natuurlijk dat er een landelijk vuurwerkverbod is en dat wij als burgemeesters de mogelijkheid hebben om ontheffing daarop te verlenen. Maar dan moet het wel goed in elkaar passen. En daarmee bedoel ik, je moet voldoende handhavingscapaciteit hebben, je moet de veiligheid kunnen waarborgen, je moet zorgen dat juridisch goed gedekt is. En dat heeft nogal wat voet in de aarde. Nou, daar hebben we de afgelopen maanden de tijd voor gehad om te kijken, krijg ik het rond om te kunnen verlenen? Ja, en het antwoord daarop is dat het nee is en dat ik het niet qua veiligheid rondkrijg. Ja, dan moet ik de keuze maken om geen ontheffing te verlenen. Voor in ieder geval het komende jaar. Wat we wel gaan doen is dat wij na de jaarwisseling kort daarop gaan evalueren hoe dit verlopen is, om te kijken of we volgend jaar wellicht wel ontheffing kunnen verlenen. Dus dat is nog niet voor meerjarig vastgelegd. We doen het alleen voor het komende jaar, voor de komende jaarwisseling, dat we zeggen, nou, momenteel doen we geen ontheffingen.
2: Ja, want als de voorwaarden wel zouden kloppen, zou je dan wel voorstander zijn van zo'n ontheffing?
1: Nou ja, ik vind oud en nieuw vieren zoals we het gewend zijn, hè, met vuurwerk en met mooi siervuurwerk, wat gewoon netjes wordt afgestoken, waarin mensen ook van kunnen genieten, ben ik niet meteen tegenstander van. Alleen ik wil wel voor mijn hulpverleners en mijn inwoners de veiligheid kunnen garanderen. En op dit moment kan ik dat niet. En dat komt kortweg of domweg door het feit dat ik onvoldoende handhavingscapaciteit heb. Kijk, wanneer mij vanuit Den Haag wordt gegund dat wij meer handhavingscapaciteit toe kunnen voegen voor die jaarwisseling, dan wil ik daar heel graag nog een keer over nadenken. Maar zolang dat niet gerealiseerd wordt en ik het met een enkele BOA en een beperkte politiecapaciteit moet doen, ja, kan ik die veiligheid niet waarborgen.
2: Speelt dan ook nog eventueel mee dat de gemeente Bezel dicht bij de Duitse grens ligt?
1: Ja, dat speelt zeker mee. En kijk, ik moet ook niet denken dat het hier heel veel moeite kost om vuurwerk te kopen. Wij rijden de grens over, daar is het legaal, kun je vuurwerk kopen en je komt daarna terug de grens over. Kijk, wij zitten in een risicovol gebied qua vuurwerktransport, noem ik het maar even zo. En ja, daar moeten we ook niet voor wegkijken. Ik hoop dat wij een uiteinde gaan hebben waarin onze inwoners zich houden aan het landelijk vuurwerkverbod. Maar we zitten ook in een gebied waar heel lastig te handhaven is en waarin wij onze knopen moeten tellen. En dat betekent dat we nu zeggen, nou weet je, ik vind de veiligheid in mijn hele gemeente zo dusdanig belangrijk dat ik niet mijn capaciteit op één vuurwerkshow ga zetten, maar ik ze in de hele gemeente wil laten werken als het nodig is.
2: Ja, maar als u zegt van het is bijna niet te handhaven, bent u dan niet bang dat het alsnog volop gebeurt, het afsteken van vuurwerk?
1: Ja, daar zit wel een bepaalde angst. Alleen daarom heb ik ook die capaciteit nodig. Om degene die toch vuurwerk afsteekt, om daar goed tegen op te treden. En nogmaals, het gaat mij niet om het vuurwerk afsteken aan zich, maar het gaat mij om de veiligheid. En ik wil de veiligheid voor al onze inwoners kunnen waarborgen. En daar heb ik de handhavings- en politiecapaciteit heel hard voor nodig met de komende jaarwisseling.
2: Ziet u het al voor zich, een jaarwisseling zonder vuurwerk? Is toch even wennen, lijkt me.
1: Ja, dat is zeker wennen. En zie ik het voor me, ja, dan zal het dezelfde avond zijn als iedere andere avond. En dat is eigenlijk ook wel spijtig, hè, dat we in Nederland dit niet meer kunnen vieren zoals we het toch al jaren gewend zijn. Ja, dat is nou eenmaal wat voor ons besloten is. En ik ben er ook om die wet uit te voeren. Hè. Dus dat doe ik ook. Ik zeg dat met de hand op het hart. Ik vind dat wij die wet moeten volgen. Dus geen vuurwerk afsteken in onze gemeente, net als alle andere gemeentes dat zouden moeten doen. Alleen de charme van mooi vier vuurwerk hoort ook wel een beetje bij oud en nieuw. Maar misschien maakt het onze creativiteit los en zullen we op een andere manier ons uiteinde moeten vormgeven. Wellicht met een lasershow, met drones in de toekomst. Of ja, God weet wat er allemaal nog van moois te verzinnen valt. Anders dan het afsteken van vuurwerk.

0: de agendaberichten, Sanne.
1: Ja, ik wilde eerst eens aan jou vragen, Twan. Wat ga jij eigenlijk doen dit weekend?
0: Nou ja, ik denk dat ik... Weet je wat ik afgelopen weekend heb gekocht zelfs? Een helm voor op de fiets.
1: Een fietshelm?
0: Fietshelm,
1: met
0: ja.
1: Licht?
0: Nee, zonder licht en ook zonder reflector aan de achterkant. Maar ja, je ziet er steeds meer. En ja, ik denk dat het toch wel verstandig is dat we... Ja, als we gaan fietsen, toch die helm opzetten.
1: Ja, ja, mijn
0: heb
1: vader
0: er
1: is... Nee, ik heb wel een elektrische fiets, maar geen helm. Maar ik denk, ja, het is echt wel een goed idee. Want mijn vader hebben ze ooit aangereden. Die heeft echt een hele poos in het ziekenhuis gelegen. En die had een helm op.
0: Oké, en dat heeft waarschijnlijk ook wel geholpen dan.
1: Ja, zeker. Maar je hebt die helm gekocht omdat je dit weekend gaat fietsen? Of?
0: Ja, ook dat. Maar het stond al langer op een lijstje. En je weet het, hè, die eerste stappen. Dus ik moet de eerste meters nog wel maken vanmorgen. Dus, en ook nu met de fiets naar de studio gekomen zonder helm. Dus er is nog wel even wat... Gewenning.
1: Ja, nou,
0: de drempel is er nog.
1: Ik heb zojuist verteld dat het prima fiets weer wordt. Dus dat gaat volgens mij helemaal goed komen.
0: Ja.
1: Ik heb ook wel iets leuks om te vertellen. Wij gaan namelijk met de collega's hier van Omroep Pernem. Gaan we morgen met z'n allen naar Hilversum. En daar gaan wij, daar worden wij bijgeschoold. Dus wij gaan de hele dag allerlei cursussen volgen. Ja, nou,
0: de drempel is er nog.
1: Ik heb zojuist verteld dat het prima fiets weer wordt. Dus dat gaat volgens mij helemaal goed komen.
0: Ja.
1: Ik heb ook wel iets leuks om te vertellen. Wij gaan namelijk met de collega's hier van Omroep Pernem. Gaan we morgen met z'n allen naar Hilversum. En daar gaan wij, daar worden wij bijgeschoold. Dus wij gaan de hele dag allerlei cursussen volgen, workshops volgen, zodat wij nog

0: Ook een programma, heb ik even kwijt de tekst, de titel.
1: Dat durf ik zo niet te zeggen. Weet je wat ik wel kan zeggen? Dat ik ook een workshop ga volgen. Radio maken, future proof.
0: Okay.
1: Dat verandert natuurlijk veel. En ook op het gebied van radio. Dus ik kan jou volgende week precies vertellen hoe ons programma ook voor de toekomst bestendig blijft.
0: Oké, okay, maar Sanne, we waren agendaberichten aan het doen.
1: Ja, dat klopt. Want morgen en zondag 27 september... dan kun je weer naar het jaarlijkse Vlas en Woldag in Museumdorp de Locht in Melderslo. Bezoekers die kunnen live zien hoe vlas en wol vroeger werden verwerkt. Heb je dat ooit gezien?
0: Zeker. Ja, ik ben in de Locht geweest. Ook rond deze tijd een keer, 2 jaar geleden. En toen was dat ook volgens mij. Dat is toch wel mooi om te zien.
1: Ja, en omdat het dus prima fietsweer wordt, kunnen jullie dus morgen fijn met de fiets naar de Belderse.
0: Wij kunnen naar de Belderse. Ja, ja, dat gaan we doen.
1: Hey, jij had ook nog een leuk uitje,
0: zeker.
1: Toch?
0: Heb je geen zin in fietsen, want die zijn er ook, hè? Dan kun je nog gaan wandelen in Grashoek. Nou, daar wordt de herfstwandeltocht georganiseerd in het buitengebied van Grashoek. En je kunt kiezen uit 5, 10, 15 en 20 kilometer met starttijden tussen 8 en 12. Ja, Sanne, ben jij een wandelaar?
1: Ja, probeerde ik elke dag 5 kilometer te wandelen. Okay. Vandaag de dag lukt dat niet meer en in de winter zeker niet. Maar in de herfst vind ik het toch echt heel fijn om op zondag in het bos te zijn.
0: Goed. Wij gaan nog even een leuk muziekje draaien voor 1 uur. En laten we eens The Simple Minds draaien. And Don't You Forget Me.

0: Ja.
1: Golden Earring. Ik zet hem even iets zachter voordat ze helemaal losgaan. Want onze uitzending is wel bijna voorbij, Sanne.
2: Ja, we gaan ons klaarmaken voor het weekend. En dan zeggen wij tot volgende week.
1: Ja, en een beetje lief zijn voor elkaar. En tot volgende week, zeker. Maandag zijn we er weer. Dag.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij rellen in het Gelderse dorp Kesteren zijn gisteravond 10 mensen aangehouden. Ze demonstreerden met honderden anderen tegen de mogelijke komst van een AZC en het liep uit de hand. Uiteindelijk greep de ME in. De 10 worden verdacht van vuurwerkbezit of het niet gehoorzamen van de politie. Onder hen is 1 minderjarige, de anderen zijn tussen de 18 en 39 jaar oud. Het Rode Kruis heeft bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de vloedgolf in Nepal vorige maand. De hulporganisatie meldt dat het geld onder meer wordt gebruikt om mensen die geen huis meer hebben de komende winter beter onderdak te bieden. Duizenden mensen leven nog altijd in een tijdelijke opvang. Omdat er veel regen valt in Nepal verloopt de hulpverlening moeizaam. En ook is het Rode Kruis bang dat er ziektes uitbreken zoals cholera. Oud-wielrenner Rini Wachtmans is overleden. Hij werd in 1968 profrenner en won begin jaren 70 3 keer een etappe in de Tour de France. Ook won hij 2 etappes in de Ronde van Spanje. Toen hij 25 was, stopte hij vanwege hartklachten. Rini Wachtmans was 79 jaar. 40 dak- en thuislozen gaan in Portugal bij Rotterdam samenwonen in 1 pand. Het is een experiment waarbij ze de komende jaren worden begeleid en beveiligd. Het gaat om mensen met ernstige psychische problemen die verslaafd zijn of voor overlast zorgen. En dan het weer. Het is zonnig met 19 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Morgen meer bewolking en kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: voor hier. En dat is een hart voor hier.
1: Goedemorgen, dit is het L1 Nieuws. De politieeenheid Limburg boekt successen in de strijd tegen nepagenten. Waar de politie vorig jaar 863 incidenten registreerde, bereikte de overlast in de zomermaanden een absoluut dieptepunt met zo'n 40 meldingen per dag. Dankzij extra inzet en het delen van geblurde foto's zijn er meer aanhoudingen verricht. Van 30 september tot en met 11 oktober is er weer extra aandacht voor het belang van kinderboeken. In Limburg wordt dit jaar niet alleen uit Nederlandse boeken voorgelezen, maar ook bekende provinciegenoten lezen voor uit Limburgstalige boekjes. Onder andere influencer Lotte Oet Limburg, de Valkenburgse wethouder Daan Privot en drag queen Miss Patty Pampam lezen in het Limburgs voor aan kinderen in de kinderopvang. En sport Ruben van Bommel heeft zijn debuut als international van het Nederlands elftal binnen. Met een assist was de PSV'er meteen bepalend. In het Nations League duel met Duitsland kreeg de aanvaller in de 83e minuut zijn gewenste speelminuten en daarmee het haasje. Dat is een symbolisch speltje dat iedere debutant ontvangt.
0: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Autofabrikant Volkswagen roept wereldwijd 2,8 miljoen Volkswagens en Audi's terug uit voorzorg. Mogelijk is een bout in het stuur kapot, waardoor de stuurbekrachtiging kan uitvallen. Ook autobezitters in Nederland kunnen een brief krijgen met de oproep om de bout zo snel mogelijk te laten vervangen. Dat is gratis. Volgens een Duits autoblad komt het defect voor bij maximaal 1% van de teruggeroepen auto's. Vooralsnog zijn er geen ongelukken bekend door het probleem. Bij de rellen in het Gelderse dorp Kesteren zijn gisteravond 10 mensen aangehouden. Ze demonstreerden met honderden anderen tegen de mogelijke komst van AZC en het liep uit de hand. Uiteindelijk greep de ME in. De 10 worden verdacht van vuurwerkbezit of het niet gehoorzamen van de politie. Onder hen is 1 minderjarige, de anderen zijn tussen de 18 en 39 jaar. Het Rode Kruis heeft bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de vloedgolf in Nepal vorige maand. De hulporganisatie meldt dat het geld wordt gebruikt om mensen die geen huis meer hebben de komende winter beter onderdak te bieden. Duizenden mensen leven nog altijd in een tijdelijke opvang. Omdat er veel regen valt in Nepal, verloopt de hulpverlening moeizaam. Ook is het Rode Kruis bang dat er ziektes uitbreken, zoals cholera. Voetballer Joshua Zirkzee wordt de vervanger van Brian Brobbey, die gisteren geblesseerd raakte in de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland. Zirkzee meldt zich vanavond bij de selectie van het Nederlands elftal in Zeist. Morgen reist hij mee naar Belgrado. Daar speelt Oranje zondag tegen Servië. Dan het weer. Het is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Morgen meer bewolking en kans op wat regen. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemiddag, het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. De politie heeft een 24-jarige man uit Simpelveld aangehouden voor de steekpartij bij het asielzoekerscentrum gisteravond. Een man van 22 raakte daarbij gewond. Hij moest naar het ziekenhuis. De verdachte werd gisteravond vlakbij het AZC aangehouden. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Een woordvoerder van de politie kan nog niks zeggen over de relatie tussen de twee mannen. Een automobilist is vanmorgen aangehouden na een botsing in Geleen. Rond 11:30 reed hij op de Oranjelaan achterop een stilstaand bestelbusje. De auto's raakten allebei zwaar beschadigd. Niemand raakte serieus gewond. De laatste postzegel- en muntenhandel in Zuid-Limburg gaat dicht. Verzamelaarswinkel Le Timbre in Heerlen sluit na bijna 44 jaar de deuren. De eigenaar is inmiddels 74 en vindt het tijd voor zijn pensioen. Al gaat hij de zaak wel missen.
1: Het is niet zomaar een winkel. En ik heb weer een sociale functie. Maar ook dat klanten hier komen, die gaan zich bij mij aan het bureau zetten. Maak me vrij en dan gaan ze hier lekker uitzoeken wat ze nodig hebben. Dan drinken we een kopje koffie bij elkaar. Dat zijn momenten, ja, de binding met de klanten. Dat vind ik wel heel erg, ja. Heel erg mooi. Ja.
0: In december gaat de winkel voor het laatst open. Met de sluiting van Le Timbre blijven er in onze provincie nog 2 munten- en postzegelhandels over. En Formule 1. Max Verstappen heeft bij de 3e vrije training voor de Grote Prijs van Azerbeidzjan de snelste ronde gereden. Hij was iets sneller dan George Russell in zijn Mercedes, die eerder de snelste tijd klokte. De kwalificatie voor de race in Baku is zometeen om 2:00. De race wordt morgenmiddag verreden. Verstappen staat op dit moment 6e in het klassement. Na de Grote Prijs van Azerbeidzjan staan er nog 8 races op de kalender.
2: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Herwijkstraat 2 in Panningen.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Hackers claimen dat ze hebben ingebroken bij boodschappenbezorger Flink. Op dit moment worden medewerkers en klanten benaderd met een ultimatum. Als ze niet betalen, worden hun gegevens gepubliceerd. De hackers eisen een bedrag van 10 tot 15 euro aan cryptovaluta, blijkt uit de communicatie van de hackersgroep die de NOS heeft ingezien. De hackers zeggen dat ze de gegevens van 1 miljoen klanten en 13.000 medewerkers van Flink in handen hebben. Het kabinet onderhandelt met Tata Steel verder over maatregelen om te verduurzamen. Het besluit over de toekomst van het staalbedrijf wordt daarom met een half jaar uitgesteld tot maart volgend jaar. Tata Steel is de grootste uitstoter van broeikasgassen in Nederland. Met een verduurzamingsplan moet de uitstoot met ongeveer 40% verminderen. Het plan is onder meer om de helft van de hoogovens te sluiten en te vervangen door een proces dat draait op gas en waterstof. Autofabrikant Volkswagen roept wereldwijd 2,8 miljoen Volkswagens en Audi's terug uit voorzorg. Mogelijk is een bout in het stuur kapot, waardoor de stuurbekrachtiging kan uitvallen. Ook autobezitters in Nederland kunnen een brief krijgen met de oproep om de bout zo snel mogelijk te laten vervangen. Dat is gratis. Volgens een Duits blad komt het defect voor bij maximaal 1% van de teruggeroepen auto's. Op het strand van Ameland is een vinvis aangespoeld. Het dier is 11 meter lang en het ligt op het strand bij Hollum. Volgens medewerkers van de dierenambulance is het dier al langere tijd dood. Waaraan het dier is doodgegaan is niet duidelijk. In overleg met de gemeente Ameland is besloten om het kadaver te laten liggen. Het weer is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Morgen bewolking en kans op een bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah!

0: Goedemiddag, het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. De politie heeft een 24-jarige man uit Simpelveld aangehouden voor de steekpartij bij het asielzoekerscentrum gisteravond. Een man van 22 raakte daarbij gewond. Hij moest naar het ziekenhuis. De verdachte werd gisteravond vlakbij het AZC aangehouden. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Een woordvoerder van de politie kan nog niks zeggen over de relatie tussen de twee mannen. Een automobilist is vanmorgen aangehouden na een botsing in Geleen. Rond 11:30 reed hij op de Oranjelaan achterop een stilstaand bestelbusje. De auto's raakten allebei zwaar beschadigd, niemand raakte serieus gewond. De laatste postzegel- en muntenhandel in Zuid-Limburg gaat dicht. Verzamelaarswinkel Le Timbre in Heerlen sluit na bijna 44 jaar de deuren. De eigenaar is inmiddels 74 en vindt het tijd voor zijn pensioen. Al gaat hij de zaak wel missen.
1: Het is niet zomaar een winkel. Eindelijk hebben we een sociale functie. Maar ook dat klanten hier komen, die gaan zich bij mij aan het bureau zetten. Maak me vrij en dan gaan ze hier lekker uitzoeken wat ze nodig hebben. Dan drinken we een kopje koffie bij elkaar. Dat zijn momenten, ja, de binding met de klanten. Dat vind ik wel heel erg, ja, heel erg mooi. Ja.
0: In december gaat de winkel voor het laatst open. Met de sluiting van Le Timbre blijven er in onze provincie nog 2 munten- en postzegelhandels over. En Formule 1. Max Verstappen heeft bij de 3e vrije training voor de Grote Prijs van Azerbeidzjan de snelste ronde gereden. Hij was iets sneller dan George Russell in zijn Mercedes, die eerder de snelste tijd klokte. De kwalificatie voor de race in Baku is zometeen om 2:00. De race wordt morgenmiddag verreden. Verstappen staat op dit moment 6e in het klassement. Na de Grote Prijs van Azerbeidzjan staan er nog 8 races op de kalender.
2: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jette gaat zo snel mogelijk praten met 6 oppositiepartijen over steun voor de begroting. In zijn wekelijkse persconferentie zei Jetten dat er na de algemene beschouwingen een aantal voorstellen is bedacht, bijvoorbeeld over de toekomst van het sociale stelsel en de economie. De coalitie gaat praten met PRO, JA21 en SGP en de kleine middenpartijen ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Die gesprekken beginnen mogelijk morgen al. De banken hebben geen tuchtrechter meer. De stichting die controleert of medewerkers van banken zich houden aan hun bankiers-eed is ermee gestopt. Volgens de stichting Tuchtrecht Banken loopt de samenwerking met banken niet goed. Sinds de kredietcrisis in 2008 moet iedereen die bij een bank werkt een eed afleggen dat hij zich integer zal gedragen. Bij een klacht kan een straf volgen, zoals een beroepsverbod. De stichting wil dat er een onafhankelijk toezichthouder komt. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor de inbraak in een brandweerkazerne in Moordrecht in juli. Dit jaar is al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. De criminelen zijn daar op zoek naar zwaar gereedschap dat ze kunnen gebruiken bij andere inbraken. De 2 mannen komen uit Gouda en Breukelen. Of ze met meer inbraken te maken hebben, wordt nog onderzocht. De grootste luchthaven van Milaan, Malpensa, heet vanaf vandaag naar de Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi. De wijziging van de naam werd 2 jaar geleden al aangekondigd en is nu officieel. De regering Meloni heeft de verandering doorgevoerd. Berlusconi's partij Forza Italia is daar onderdeel van. Op het besluit kwam kritiek vanwege de vele schandalen rond Berlusconi in zijn tijd als premier. Dan het weer. Het is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Vannacht meer bewolking. Het wordt minder koud dan de afgelopen nacht. Morgen bewolking en kans op een bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tennissen, Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren. Yeah.

0: Thank you.
1: Thank you.

0: Goedemiddag, het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. De politie heeft een 24-jarige man uit Simpelveld aangehouden voor de steekpartij bij het asielzoekerscentrum gisteravond. Een man van 22 raakte daarbij gewond, hij moest naar het ziekenhuis. De verdachte werd gisteravond vlakbij het AZC aangehouden. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Een woordvoerder van de politie kan nog niks zeggen over de relatie tussen de twee mannen. Een automobilist is vanmorgen aangehouden na een botsing in Geleen. Rond 11:30 reed hij op de Oranjelaan achterop een stilstaand bestelbusje. De auto's raakten allebei zwaar beschadigd, niemand raakte serieus gewond. De laatste postzegel- en muntenhandel in Zuid-Limburg gaat dicht. Verzamelaarswinkel Le Timbre in Heerlen sluit na bijna 44 jaar de deuren. De eigenaar is inmiddels 74 en vindt het tijd voor zijn pensioen. Al gaat hij de zaak wel missen.
1: Het is niet zomaar een winkel. En ik heb weer een sociale functie. Maar ook dat klanten hier komen, die gaan zich bij mij aan het bureau zetten. Maak me vrij en dan gaan ze hier lekker uitzoeken wat ze nodig hebben. Dan drinken we een kopje koffie bij elkaar. Dat zijn momenten, ja, de binding met de klanten. Dat vind ik wel heel erg, ja. Heel erg mooi. Ja.
0: In december gaat de winkel voor het laatst open. Met de sluiting van Le Timbre blijven er in onze provincie nog 2 munten- en postzegelhandels over. En Formule 1. Max Verstappen heeft bij de derde vrije training voor de Grote Prijs van Azerbeidzjan de snelste ronde gereden. Hij was iets sneller dan George Russell in zijn Mercedes, die eerder de snelste tijd klokte. De kwalificatie voor de race in Baku is zometeen om 2:00. De race wordt morgenmiddag verreden. Verstappen staat op dit moment 6e in het klassement. Na de Grote Prijs van Azerbeidzjan staan er nog 8 races op de kalender.
2: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Herwijkstraat 2 in Panningen.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Het blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. De directe kosten van de blokkade waren volgens de NS zo'n 100.000 euro, onder meer voor dranghekken en extra beveiliging. Het is nog onduidelijk of die kosten op de actievoerders verhaald kunnen worden. Oud-vicevoorzitter Kit de Jong van de FNV is de nieuwe voorzitter van de linkse fusiepartij Progressief Nederland, voorheen GroenLinks-PvdA. Ze kreeg ruim 50% van de stemmen in een ledenreferendum dat Pro deze week heeft gehouden. In hetzelfde referendum besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Europese Sociaaldemocraten, dus niet bij de Groenen. 65% van de Pro-leden maakten die keuze. De uitslag is een meevaller voor de partijtop die zich ook had uitgesproken voor aansluiting bij de Sociaaldemocraten. De uitslag van het referendum is bindend. Het Openbaar Ministerie gaat YouTubers Jan Roos en Dennis Schouten vervolgen. In hun programma Roddelpraat maakten ze 2 jaar geleden denigerende opmerkingen over het uiterlijk en de hygiëne van 2 onbekende vrouwen. Die deden aangifte. Volgens het OM draagt verbale agressie richting vrouwen bij aan een cultuur waarin ernstiger geweld mogelijk wordt. En op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag iemand doodgeschoten. Er is een verdachte opgepakt. De schietpartij was vlak bij de aanmeerplek van de pont over het IJ. Bij de aanlegsteiger in Amsterdam-Noord zit veel horeca met terrassen. Het weer vanavond helder, in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en misschien wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden. De dagen daarna meer zon en geleidelijk nog wat warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah!

0: Ja, een hele goede middag. Het is 5 uur en dus weer tijd voor de PNM Top 15. En vanzelfsprekend met de tip van de week. Dat over een klein uurtje richting de klok van 6 uur. Stay tuned en geniet van een vol uur met de beste hits, verrassende stijgers en natuurlijk de nummer 1 van deze week. We gaan het zien en uiteraard horen in het komende uur. Dit is de PNM Top 15.
1: PNM Top 15, nummer 15.

0: De hekkensluiter van vandaag, Alex Warren en Passenger. Inmiddels 13 weken in ons overzicht. Komt van 11 en nu dus op nummer 15. We gaan naar nummer 14, de eerste nieuwkomer. Douwe Bob met Note to Self. En de nummer kreeg al ruim voor de release een vliegende start. Douwe Bob zong het op 21 april jongstleden bij Eva, waarna de livebeelden veel reacties losmaakten. Ook Zac Brown kreeg de uitvoering onder ogen. Hij nodigde Douwe vervolgens uit om Note to Self samen met de Zac Brown Band te spelen voor zo'n 20.000 bezoekers in Spitsburg. Daarna volgde nog een gastoptreden in Columbus. En bij ons nieuw binnen op
1: nummer 14.

0: Abba Bob, nieuw binnen op nummer 14 in de PNM Top 15 met Note to Self. Van 14 naar 13 gaat Karol G samen met Bruno Mars met de titel Still.
1: Nummer 13.

0: Karol G en Bruno Mars op nummer 13. Komende van 14. We gaan naar nummer 12, de tweede nieuwkomer. Samuel Welte samen met Russo. En wanneer twee artiesten uit de nieuwe generatie de handen ineens slaan, dan gebeurt er iets moois. Op Boom brengen Samuel Welte en Russo hun krachten samen tot een frisse, vrolijke plaat die meteen aanvoelt als zomer. Beide zangers hebben de laatste jaren flink hun stempel gedrukt op de Nederlandstalige feest- en popmuziek. En juist die combinatie maakt dit nummer zo aanstekelijk. De herkenbare stem van Samuel gaat hand in hand met de moderne productie van Russo. En dat levert een lekker meezingbare track op. Het verhaal achter Boom zit slim in elkaar en zorgt voor een glimlach. In het nummer hebben Samuel en Russo allebei een oogje op hetzelfde meisje, maar in plaats van elkaar te beconcurreren, gunnen ze haar juist aan de ander. Ze vinden allebei dat ze beter bij de ander zou passen en proberen elkaar zo als echte wingman te helpen. En die speelse insteek geeft het lied een lichtvoetige, humoristisch randje dat perfect past bij dat vrolijke nummer. We gaan er naar luisteren. Nieuw binnen op...
1: Nummer

0: Ja, dat was hij dan. De tweede nieuwkomer. Boom van Samuel Elte samen met Russo. We gaan naar nummer 11, komende van 9. Bruno Mars en On My Soul.
1: Nummer 11.

0: Ja, de overtuigende klanken van Bruno Mars en On My Soul. Op nummer 11. We gaan richting de top 10 van deze week. En dan heb ik het over de PNM top 15. Op nummer 15 heb je later ingeschakeld. Dan heb je Alex Warren gemist met Passenger. Op nummer 14 heb je dan Douwe Bob met zijn nieuwe gemist. Note Yourself, of Note To Self is het om precies te zijn. Op nummer 13 staat Carol G met Bruno Mars met Still. Nieuw binnen Samuel Welton met Russo en Boom. En zojuist hoorde je dan Bruno Mars met On My Soul. De top 10. Met namen zoals Roxy Dekker, Samber, Ella Langley, Stella, etc. etc. Dus alle redenen om te blijven luisteren tot de klok van 6 uur op zijn minst. Op nummer 10 van 13. Ah kijk, daar zit Schot in. 3 weken in ons overzicht. Ik heb het over Sommieu en Fields Part 2.
1: PNM. Top 15. Nummer 10.

0: Ja, je ziet ze de laatste tijd weer veel op tv voorbij komen. Sans milieu, het zal niet zonder reden zijn. En waardoor me wellicht de stijging is veroorzaakt van 13 naar nummer 10. We gaan naar nummer 9 van 7 komende. Al 19 weken in ons overzicht. Teddy Swims en Mr. Know It All.
1: Nummer 9.

0: zo langzaam, zoals hij gekomen is in de PNM Top 15, zo langzaam verdwijnt hij ook weer. Hoogste positie was de tweede plek en heb ik het over 5 weken geleden. En nu dus op nummer 9. We gaan naar nummer 8. Een stijger. Ja, het zit er ook dik in. Hè? Volgend jaar dan is zij als de eerste vrouwelijke Nederlandse artiest. Verkopen ze toch de Johan Cruijff Arena in 1 mum. Uit. Ik heb het over Roxy Dekker met haar allernieuwste Bare Minimum.
1: Nummer 8.

0: En met Roxy Dekker zitten we zo halverwege de wedstrijd. De nummers 15 tot en met nummer 8 gehad. We gaan er nog 8 doen. De nummers 1 tot en met 7 uit de lijst. En uiteraard de tip van de week. En wie is het? Ik kan je vast iets gaan verklappen. Het is een Nederlandse artiest. Daar gaan we.
1: Nummer 7.

Vorige week nog in de top 5 op nummer 4 en nu op nummer 7. Karen Whitcomb en Kingdom of Fear. We gaan richting die top 5, maar niet voordat we naar plek 6 zijn gegaan. Ook eruit uit de top 5. Vorige week nog op nummer 3. 15 weken trouwens in de lijst. Ik heb het over Jugal en Solto met de titel Jamaican. Nummer

0: Op een nog respectabele plek, nummer 6 in de PNM Top 15. We gaan richting de Top 5, waarin namen staan zoals Ella Langley, Samber, Shakira, nog steeds. Nog steeds geen bye-bye met Die Die. Maar we gaan eerst naar een overzicht op nummer 10. Sommige met Field Part 2. 3 weken in de lijst op 10 dus. Op nummer 9, Teddy Swims. En Mr. Know It All op nummer 8. Roxy Dekker met Bare Minimum. Op nummer 7 zien we staan Cameron Whitcomb met Kingdom of Fear. En zojuist hoorde je Jugal met Salto en Jamaican. Wat ik al eerder zei, namen zoals Ella Langley, Stella Lefley, etc. Nu de laatste 20 minuten richting de klok van 6 uur. Maar in welke volgorde? Ja, dat is het hete hangijzer. Nou, laten we beginnen. Van 8 komende. Samber, hij is er nog steeds niet klaar voor. Op zijn lichaam. Inderdaad, my body isn't ready. Op.
1: BNM. 15, nummer 5.

0: Elke week schuift hij een paar plekken naar voren, langzaam maar zeker. En deze week 3 plaatsen richting de nummer 1. Of hij dat gaat halen, dat zien we en horen we allemaal volgende week of de weken erna uiteraard. Op nummer 5 dus, Somber and My Body Isn't Ready. Op nummer 4, daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. Ook zij schuift week voor week een plekje naar voren. En in dit geval was het van 5 naar...
1: Nummer 4.

Op de vierde plek, richting de top 3, Ella Langley met Chosen Texas. En wie je ook in de gaten moet houden, diegene die op nummer 3 al staat. Ook weer zo'n country nummer. Ik heb het over Stella Lovely. En haar titel is Boston. Nummer 3.

0: Ja, twee nieuwkomers in de top 5. Ik heb het over Stella Lovely en Ella Langley. En zij moeten het op gaan boksen tegen de twee oud-gediende The Bossa en Shakira samen met Burna Boy. Ja, wie gaat de strijd winnen? Nou ja, blijf luisteren naar de PNM Top 15. Zeker de komende weken, dan hoor je inderdaad wie straks dan die nummer 1 positie gaat pakken. Maar nu nog voorbehouden aan The Bossa, want op 2 nog steeds geen bye-bye voor Die Die van Shakira en Burna Boy.
1: Nummer

Dat was het dan, Shakira en Burna Boy met Die Die. We gaan richting de nummer 1, maar niet voordat we naar de tip van de week zijn gegaan. En dat is in dit geval Ilse de Lange met So Incredible. En dat oude hits een nieuw leven kunnen krijgen op TikTok was de laatste jaren vaker te zien. En toch had Ilse nooit gedacht dat haar hit So Incredible uit 2008 viral zou gaan. Ik kom superlatieve tekort. Het is heel gek allemaal. Ik kan het niet goed bevatten, aldus de Lange. Haar hit So Incredible van het in 2008 verschenen album Incredible wordt op TikTok massaal opgepakt en staat weer bij de 5 meest beluisterde nummers van Nederland op Spotify. Het begon onder meer met een video van de TikToker Aisha Viss. Heel gek allemaal. Ik kan het niet goed bevatten, aldus de Lange. Haar hit So Incredible van het in 2008 verschenen album Incredible wordt op TikTok massaal opgepakt en staat weer bij de 5 meest beluisterde nummers van Nederland op Spotify. Het begon onder meer met een video van de TikToker Aisha Viss, bekend van dansfilm.

0: Ilse de Lange met zo'n incredible tip van de week. Rest mij alleen maar te zeggen, geniet van het weekend en geniet van de...
1: PNM Top 15, nummer 1.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Het slachtoffer is een medewerker van een gevangenis, maar de toedracht is nog niet bekend. Er is een verdachte opgepakt. De schietpartij was vlak bij de aanmeerplek van de pont over het IJ. En er zit veel horeca met terrassen. Een getuige zegt tegen het Parool dat een man die met een hond langs een terras liep ruzie kreeg met iemand op het terras. En de man met de hond zou daarna hebben geschoten. Premier Jette noemt de waarschuwing van de AIVD voor rechtsextremisme een hele serieuze waarschuwing. De inlichtingendienst en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren. Volgens Jette is er een risico dat de extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Hij zei ook dat bij demonstraties tegenwoordig spandoeken, vlaggen en uitspraken voorbij komen die een paar jaar geleden ondenkbaar waren. Vorig weekend liep een protest van een extreemrechtsorganisatie in Den Haag nog uit de hand. De nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is Kitty Jong. Op een ledenreferendum van Pro kreeg ze ruim 50% van de stemmen. Jong is oud-vicevoorzitter van de FNV. Ook besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Het weer, vanavond helder, maar in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en misschien wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden en de dagen daarna meer zon en geleidelijk wat warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
2: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Beetje laser. Justin Bieber MO, Coldwater hier in PNM. We zijn er weer, de Siem & Sander Show. Ja, we zijn weer live natuurlijk hier. Alweer 25 september, dames en heren. Oh, nog heel eventjes, het is zo kerstmis. Het gaat zo gigantisch snel allemaal. Maar voordat het zover is, hebben wij vanavond weer een bomvol programma voor jullie in petto, natuurlijk. Uiteraard, zeker. Ja, want wat gaat er vanavond allemaal gebeuren? Nou ja, voor de mensen die vaak luisteren, die kennen het concept wel een beetje. Ik sta dit eerste uur achter de draaiknoppen, zeg maar, als zijnde DJ. En dadelijk om 7 uur gaan we wisselen, Siem en ik. En dan staat Siem weer achter de knoppen. En dan ga ik als sidekick verder, zeg maar. Dus precies andersom. Goed, dat is verder een detail. Dat is niet zo heel belangrijk voor jou als luisteraar thuis. Maar wat we allemaal gaan doen en wat we allemaal voor jullie in petto hebben dit uur. Of deze twee uur. Van, ja, we zijn zoals ik al zei, van 6 tot 7 en van 7 tot 8 live vanuit Panningen natuurlijk. Zometeen dan starten we met de randomizer. Dat wil dus zeggen dat we een hele playlist met 3500 nummers hebben. Waarin we gewoon op shuffle gaan duwen. En daar komt een nummertje uitgerold, zeg maar, uit die playlist. Zeg maar, gewoon random ad hoc, hè. Dus gewoon shuffle. En welk nummer dat deze week is, we hebben geen flauw idee. De wegwijzer, want er wordt de laatste tijd veel aan de weg gewerkt overal. En dit weekend staat er ook weer een drukke verbouwing voor de boeg op de weg. Dus daar ga ik je zo meteen meer over vertellen. Siem heeft zo meteen ook nog een streekgerucht of een aantal streekgeruchten hier uit de regio. Hè. Wat gaat er allemaal rond in de wandelgangen van Pelemaas? En natuurlijk hebben we nog de groeten aan de baas. Wat zijn die bijzondere gebeurtenissen die op de werkvloer gebeuren of die op de werkvloer gebeurd zijn? Daar gaan we het over hebben. En natuurlijk het toppertje van de week. We hebben een bomvol programma. Voor de mensen in Nederland is het altijd een feest met het programma. Maar in Amerika is het ook altijd feest, toch? Zeker met Bruce Springsteen, Born in the USA, hier op PNM. En zometeen, de randomizer. Het nummer van deze week is... Ja, dat ga ik natuurlijk niet vertellen. Dat hoor je zometeen hier op PNM. En zometeen zien we...

0: Ja, geweldig uithalen van deze artiest. Bruce Springsteen, born in de USA. Toevallig ben ik afgelopen jaar nog naar die docu-film geweest van Bruce Springsteen. Echt een aanrader, geweldige film. Ja, iedereen die hing in de lippen natuurlijk van deze artiest toen die docu-film eigenlijk uitkwam. Hè. Dat werd even opgerikt. Hij had geen makkelijk leven in ieder geval, deze Bruce Springsteen. Tenminste, niet zo makkelijk als Simon en ik het nu hebben, zo weer op de radio. Onzin. Wij hebben ook onze uitdaging in het leven. En de volgende uitdaging die staat alweer voor ons klaar, namelijk de randomizer. Oh, wacht, ik heb gewoon de verkeerde voor me, Simon. Zo gaat dat hier. Jezus. Ik heb even dubbel gekeken. Het is bijna weekendshow, dames en heren, maakt het uit.
1: That's life. That's
0: life. Het ging bijna perfect. Ongelooflijk. Ja. Dit is een noodgeval. Zeker is het een noodgeval. Wat gaan we precies doen? Ik heb er in de playlist met 3500 nummertjes. Ik ga op shuffle duwen en er komt gewoon een nummertje uitgerold. Wat dat is, het is een totale verrassing en het gaat worden deze keer. Wat komt eruit? Ja, dat is een bekende artiest, Teddy Swims, de Door. En waar het nummer precies over gaat, dat ga ik je zo meteen ook nog vertellen. Eerst genieten van Teddy Swims. En sowieso Siem dadelijk met de streekgeruchten hier op PNN. Bij de Siem en Sander Show.

0: Jezus, de klanken van de Monkees. I'm a Believer. Geweldig nummertje. Ja, je zou misschien ook kunnen kennen van Smash Mouth. Die hebben ook I'm a Believer, toch, Siem?
1: Ja, en die is dan ook weer bekend van de Shrek-films. Ik vind die versie net iets leuker, maar dat is omdat hij ook iets moderner is en iets actiever. Daar hou ik van, maar jij hebt de voorkeur voor de Monkees.
0: Ja, inderdaad. Ik vind het gewoon een hele klassiek nummertje. Het is gewoon lekker over tongen. Het is best oud volgens mij, al bij jaren 50 volgens mij.
1: Ja, ik zou zeggen jaren 60, wat is het? De Monkees Believer. En ja. Dan hebben we een jaartal... 1966.
0: Zo.
1: Dat is wel al lekker oud, hè?
0: Ja, we hebben inderdaad de Monkees gehoord. Maar wat we ook zojuist gehoord hebben, dat was de randomizer van deze week. Hè? Het nummertje wat uit de playlist is komen rollen natuurlijk. Hè? Door op shuffle te duwen. En dat was namelijk de door van Teddy Swims bij de Secret Sander Show. Dit is een noodgeval. Ja, dan... Daar gaan we het nog even kort over hebben. Hè? Wat is nou precies de door van Teddy Swims deze week, de randomizer? Ja, waar gaat dat nummer nou precies over? Nou, de door van Teddy Swims vertelt het persoonlijke en heftige verhaal van de zanger over het ontsnappen van een toxische destructieve relatie. Ja, want Teddy Swims bevond zich destijds in een ongezonde relatie waarin hij zichzelf volledig kwijtraakte. De situatie was zo giftig dat hij door zijn gedrag en de relatie zijn vrienden en familie van zich afstoten. Ja, en de door waar het nummer over gaat en zoals het nummer ook heet... staat symbool voor de uitgang en het herwonnen van zijn vrijheid. Door uit deze relatie te stappen. En het beschrijft het moment waarop hij de kracht vond om voor zichzelf te kiezen. En zijn spullen te pakken en definitief weg te lopen uit deze toxische omgeving. Ja, de zanger heeft in interviews aangegeven dat het schrijven van het nummer en het maken van deze keuze om het vertrek letterlijk op papier te zetten, zeg maar. En om het letterlijk te vertalen in het nummer. Dus dat is natuurlijk wel... Ja, wel natuurlijk heel mooi. Je kunt het een beetje vergelijken met I Will Survive natuurlijk. Dat gaat namelijk ook over het ontsnappen uit een toxische relatie. Ja, en als je het door verder ontleedt, heeft de zanger over nog Lose Control natuurlijk. Hè, van als je de controle verliest. Het is allemaal een beetje in het straatje waar hij in zit. Zometeen ga ik jou een beetje bijpraten over de wegwerkzaamheden die dit weekend weer op de planning staan bij RWS, oftewel Rijkswaterstaat. Hè. Waar zijn ze overal aan de weg aan het klussen? En het team is zometeen nog...
1: Ja,
0: de streekgeruchten.
1: Ja, de streekgeruchten. Is ons kraanwater op het moment wel zo veilig in Pillemaas en Bezel?
0: Goed, wij springen nog even een rondje of niet, Siem? Sugar Babes, gewoon naar round.
1: Lekker, springen.
0: Zometeen meer, Siem en Sander. Op PNM.

0: Ja, The Cure en Forest. Alweer uit het jaar 1980. April 1980 om precies te zijn. En als single en staat op een legendarische tweede studioalbum genaamd 17 Seconds van The Cure. Natuurlijk een geweldig nummertje. Ja, waarschijnlijk ken je die klanken nog wel. Hè? Het blijft een oud nummer. Of ja, het is een oud nummertje. Maar het blijft wel een ontzettend bekend en leuk nummertje. Een beetje poppy, hè? Loopt een beetje op zijn tijd vooruit. En wij lopen ook een klein beetje vooruit. Namelijk op de wegwezer. Hè? Wat is de situatie op de weg?
1: Voor mij de paraplu zijn.
2: Volgens mij zie je wel regen.
3: Volgens mij staat het weer wel dicht.
4: Is u de was al binnen gehangen?
5: Volgens mij komt er regen.
6: Hij is de wegwezer.
7: Ik wil het de wegwezer. En het weer.
0: Nou, het weer, dat hoor je wel even een beetje in het midden. Dus dat is gewoon lekker wisselvallig. En natuurlijk dit weekend van september. Een van de laatste weekenden van september. Natuurlijk, we gaan alweer langzaam richting de herfst.
8: Halloween komt er weer aan.
0: Halloween komt er inderdaad weer aan. Maar wat er nog meer aankomt, dat zijn de wegafsluitingen die er dit weekend gepland staan. Wat ernstige hinder kan veroorzaken. We beginnen bij de A76. Dicht is richting Nut. Hè. De A76 is volledig afgesloten vanaf knooppunt Keresheide tot aan Nut. Deze afsluiting duurt tot en met vrijdag, dus vanaf vanavond dus, tot en met maandagochtend 28 september. De A2 richting Echt is ook dicht. Komende vanuit het noorden op de A2 richting Maastricht. En de afrit Echt volledig afgesloten door voorbereidende verbredingswerkzaamheden. Ja, die gaan ook nog wel even duren, want de aankomende periode staat de A2 wel vaak op de schop. Dus hou daarmee je route goed in de gaten. Check het op vananabeter.nl. De roertunnel, de A73, is ook dicht. Hè. De roertunnel is in de tweede fase inmiddels beland van een groot onderzoek naar geluids- en trillingshinder. En die gaat vanavond ook op de schop tot maandag 28 september. Dus daar is gewoon een nachtafsluiting. Dus je krijgt daar gewoon te maken met een omleiding. De A73 heeft ook te maken met nachtafsluiting. En dat is vanaf maandagavond 28 september. Dus direct na het weekend start er bovendien een reeks nachtafsluitingen tussen Roermond en Maasbree. Dus daar ook kun je rekening houden na het weekend met vertragingen. Siem, je hebt zometeen ook nog wat streekgeruchten voor ons klaarstaan. Dan kun je een tipje van de sluier opzetten voor de luisteraar thuis.
8: Blijkbaar is er heel veel loos in mei. Er worden dingen vies gemaakt en er worden dingen gestolen. Maar wat komen jullie zo meteen achter bij de streekgeruchten?
0: Ja, inderdaad. Zometeen de streekgeruchten met onze Siem Jacobs, hè Siem?
8: Zeker.
0: En ik dacht van nou, het is misschien wel leuk na de wegwezer van na al deze herrie op de weg. Dan doen wij ook wat herrie op de radio. Bij de Deutsche Sprachen.

du hast mich. Du hast

0: Ja, dat is eigenlijk het begin van jouw weekend. Rammstein, du hast in het Deutsche Sprachen. En wie minder Duits spreekt, dat is onze Siem, toch Siem?
1: Nee, dat is niet waar. Ik kan heel goed Duits.
0: Oh, sprak je goed?
1: Ik spreek ja, niet goed, maar ik kan een beetje Duits, ja.
0: Ah, oké. Dan mag je dat helemaal in Duits doen.
1: Ja, dat is voor die arbeid. Ik ga je mal proberen.
0: Oké. Hier op ZAD, wat is het? ZAP 1.

0: In die na jaren groene coronaprik in Limburg geht van aanvang.
1: Nou, doe het even in het Nederlands, want we zijn natuurlijk nog gewoon in Pelemasie met Take It Away. Je hebt trouwens zometeen ook nog een heel leuk nummertje, toepasselijk nummertje
0: ja,
1: meegenomen.
0: Ja, zeker.
1: Maar daar
0: zeker,
1: gaan we het zometeen over hebben. Take It Away.
0: Even kijken. De najaars coronaprik in Limburg is van start. De jaarlijkse najaarsronde voor de coronaprik is begonnen. In Limburg kunnen mensen die meer risico lopen om ernstig ziek te worden door het coronavirus de komende maanden terecht bij 16 priklocaties van de GGD. Een afspraak maken kan tot en met 27 november. De laatste prikken worden op 4 december gezet. Dus mocht je dat, mocht je in de risicogroep zitten, houd het eventjes goed in de gaten. En wat hebben we hier nog verder? Een B&B in Panningen wil illegale bebouwing alsnog gelegaliseerd krijgen. De gemeenteraad van Pelemaas beslist op 6 oktober over de toekomst van de B&B aan Loo 14a in Panningen. De eigenaar wil 2 gastverblijven en een deel van de bestaande bebouwing officieel laten toestaan. Een deel daarvan past nu niet binnen de regels. Ik wens het daarmee heel veel succes. En ik zei het net al, kwam het eventjes voorbij. PFAS in kraanwater boven RIVM-richtwaarden in Pelemaas en Bezel.
1: Godverdorie.
0: Ja, zitten er met zijn glaasje water van de omroep, hè, van de omroep. In delen van Pelemaas en Bezel bevat het kraanwater meer PFAS dan volgens de gezondheidsdeskundige, volgens de gezondheidskundige richtwaarden van het RIVM. Er wordt 5,5 nanogram per liter gemeten, terwijl het RIVM een richtwaarde van 4,4 nanogram hanteert. Dat blijkt uit onderzoek van Greenpeace Nederland op basis van gegevens van Nederlandse drinkwaterbedrijven.
1: Staat er ook bij in welke dorp? Want wij kregen natuurlijk een mengelmoes van, in Grasso krijgen we een mengelmoes van de bron van Ospol en Maaswater. Staat er ook bij waar? In welke dorpen precies?
0: Even kijken, postcode checker. Bepaalde postcodes in Pelemaas en Bezel kleuren rood. Dus dat kun je dan via de postcode checker van Greenpeace kun je dat dan
1: ga ik dadelijk heel eventjes
0: checken.
1: Doen.
0: Daar staat wel, bij flessenwater is niet nodig. Ondanks de gemeten waarde blijft het advies om kraanwater te blijven drinken. Het RIVM en drinkwaterkoepel Drinkwaterkoepel Veewin. Adviseren niet over het stappen flessenwater. Greenpeace luistert zich daarbij aan en vindt dat de PFAS-vervuiling bij de bron moet worden aangepakt. Dus ga nu niet opeens allemaal flessen hamsteren. Het is gewoon een klein nieuwtje. Gewoon om dat eventjes daarin mee te nemen. En ik zei net ook in mei al gebeurt de laatste tijd heel wat veel. Want je raadt hier nooit wat er gebeurd is. Een poortje is verdwenen bij de hondenuitlaatplek in Meijel. Een poortje bij een hondenuitlaatplek in Meijel is verdwenen. De beheerders melden via Facebook dat een deel van het hekwerk is weggehaald. Eerder waren er volgens beheerders ook al problemen met gedumpte groentes en besmeurde bankjes en vernield hekwerk. Dus in Meijel is veel los, Sander.
1: Ja, ik hoor het allemaal hier.
0: Ik ben dat toch wel een
1: bruk.
0: Beetje.
1: Maar ja, je kunt ze toch niet verstaan, dat is er maar niet uit.
0: Nee, dat is er. Maar ik schrik er toch wel van dat ze in Meijel dan toch weer zo'n. Maar er zit ook een foto bij. En dan staat eronder, het poortje is uit het hekwerk gehaald. Dus er is gewoon letterlijk zo'n poortje. Aan twee kanten heb je dan, kun je dan in en eruit. En er is gewoon een poortje weggehaald.
1: Zo.
0: En denk ik, wie neemt dat mee? Maar dan vraag ik me ook tegelijkertijd af, in Meijel, wie laat er nog de hond uit in Meijel, Sander? Oftewel, hoe de Bahaman zouden zeggen, hoe let de dogs out?
1: Jazeker. En na de Bahaman, die zien we meegenomen, komt staat Taylor Swift voor jou klaar. En natuurlijk, we gaan het zo meteen hebben in Groet aan de Baas over de hoogste schadebedragen die ooit zijn gevraagd door een werknemer aan de baas. Maar dat zo meteen.
2: Who let the dogs out? Hoor,
3: hoor, hoor, hoor.
1: Ik zou zeggen, laat dat water lekker staan, dames en heren.
0: Nee, maar geen flessen kopen.
1: En drink bier.

0: Ja, lekker aan Jan Smit. Als de morgen is gekomen, uitgebracht op 25 augustus 2006. En heeft ooit de eerste plaats gehad in de Nederlandse top 40. Nou, echt een geweldig nummertje. Het blijft altijd een swingertje natuurlijk. En ik dacht van, we doen het even lekker Nederlands toch, Siem?
1: Zeker, Jan Smit met Als de morgen is gekomen, lekker nummertje.
0: Ja, we hebben een overzichtje van de hoogste bruto-bedragen die een werknemer ooit heeft geëist van zijn werkgever.
2: Zijn die scharnieren van jouw laptop kapot? Of waarom is dat ding niet dicht?
3: Dus.
4: De vrijdagavondbom. Groeten aan de baas.
0: Ja, zeker. We hebben er drie voor jou op een rijtje gezet. Hè. Het eerste gaat over een ontslagrecord van €750.000. Een directeur van een groot bedrijf werd plotseling en op een heel gemene manier ontslagen. De baas had geen dossier opgebouwd en zocht een andere functie voor hem. Ja, de rechter die dacht er heel anders over, want vond dat de baas zich zo slecht had gedragen tegenover de directeur, dat hij recht had op een megabedrag van €750.000. Ja, vooral omdat hij ruzie had over veel loon wat hij misliep daarin. Nummer 2 is de ontslagvergoeding wegens pech, €715.000. Ja, een werknemer die al heel lang bij een bedrijf werkte, kreeg ruzie met zijn baas en werd op straat gezet. Omdat de man al wat ouder was en een heel specifiek beroep had, kon hij nergens anders meer aan de bak. En de rechter gaf hem dit bedrag mee voor het misgelopen salaris en zijn pensioen tot aan zijn pensioenleeftijd. En is behoorlijk gecompenseerd met het bedrag. En nummer 3 is een zwaar bedrijfsongeval van €650.000. Dat eist de werknemer. Een fabrieksmedewerker raakte tijdens zijn werk bekneld in de machine. Hij hield hier ernstig en blijvend hersenletsel aan over. Omdat de fabriek niet voor een veilige werkplek had gezorgd, moest de baas betalen voor alle medische kosten, het misgelopen loon en voor de rest van zijn leven en het persoonlijke leed moest er ook natuurlijk een significant bedrag op tafel komen.
1: Ziektewet.
0: Siem, we zitten echt al bijna op het randje van het eerste uur. Zometeen gaan wij naar de vrienden van het NOS-journaal en dan wisselen wij natuurlijk van plaats. Maar ik dacht van ja, we hebben eigenlijk nog een toppertje van de week. Dus die plakken we nog even gauw erachteraan op de valgrip van het eerste uur van het Siem & Sander Show.
4: Het toppertje van de week.
0: Ja, en het toppertje van de week, ik zal er heel kort over zijn, dat is deze week bij de Siem & Sander Show Elvis met Jailhouse Rock. Op de valreep van het eerste uur van de Siem & Sander Show. Zometeen na het NOS-journaal zijn we weer terug met een bomvol programma. Tot zo!

0: Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Voor de schietpartij was er een ruzie, vertelt verslaggever Edwin van den Berg.
1: Wat met name getuigen ons vertellen, is dat de man die de schoten heeft gelost daar passeerde met een hond en dat er ruzie ontstond. Of dat een ruzie was vanwege de hond is ook nog onduidelijk, maar er ontstond een conflict.
0: En de man met de hond zou daarna hebben geschoten. De verdachte is opgepakt, het wapen is door duikers in het water gevonden. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. Premier Jette en minister Heijne van Financiën gaan dit weekend in gesprek met de oppositie over de begroting voor volgend jaar. Volgens Jette komt het kabinet met een aantrekkelijk voorstel voor zowel links als rechts. Het gaat in ieder geval over 3 onderwerpen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
2: De koopkracht, de sociale zekerheid, dus die bezuiniging op sociale zekerheid, en de belasting op inkomsten uit vermogen, box 3 dus. Dat zijn eigenlijk de 3 heikele onderwerpen waarop het kabinet een akkoord wil met de oppositie.
0: En de coalitie gaat praten met Pro, Jaar 21, SGP, ChristenUnie 50+ en Volt. En de nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is Kitty Jong. Op een ledenreferendum van Pro kreeg ze ruim 50% van de stemmen. Jong is oud-vicevoorzitter van FNV. Ook besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon, ook kans op een bui. En warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.

0: Samen met Pharrell Williams. Pharrell, wat zei ik dan?
1: Pharrell.
0: Samen met Pharrell Williams, die
1: ja,
0: vis.
1: Ja, die bekende vis, inderdaad.
0: Ja, en ja...
1: Dat Albert Snoekstein, ken je die?
0: Albert Snoekstein, ja zeker kennen we die. Hé, hey, het is weer vrijdag, dus...
1: Het is weer vrijdag, jongens.
2: En nu zijn we aanbeland bij het tweede uur.
0: Yes, en het tweede uur. Wat hebben we allemaal het tweede uur klaarstaan? We hebben zo meteen de FOMO-lijst. Dan gaan Sander en ik jou precies vertellen waar en wat er overal wat te doen is komend weekend. Dan hebben we nog wat het streaming nieuws of onze mening over streaming en wat we zelf een beetje aan het kijken zijn. Heb jij iets wat je aan het kijken bent, Sander, op het moment?
1: Ik ben eigenlijk van alles aan het kijken. Voornamelijk op Videoland ben ik een serie aan het kijken. Daar ga ik zo meteen ook al meer over vertellen.
0: Oh, jij kijkt echt alles door elkaar?
1: Ja, ik kijk echt van alles door elkaar. Ik heb ook nog wel wat nieuwtjes meegenomen die zich afspelen momenteel in streamingsland.
0: Mooi, ik hoop niet te lang, want ik heb zelf ook nog een klein itemje gevonden waar ik even op in wil gaan.
1: 100%. Nee, we hebben ruimte genoeg, we hebben tijd genoeg. De luisteraar, ja, tenminste, ik kan het niet voor ze invullen, maar ik denk dat ze een beetje toch aan onze lippen hangen.
0: Ja, zeker.
1: Ik heb zo meteen, even op korte termijn, want zo meteen komt dus de FOMO-lijst, de Fear of Missing Out, hè. Daar heb ik wel wat zaken op een rijtje gezet, wat er allemaal te doen is in jouw buurt, in Pelemaas en daarbuiten. En echt, er zijn wel echt super toffe en leuke dingen bij dit
0: weekend. Ik ben heel benieuwd wat jouw lijstje wordt. Die van mij is natuurlijk een beetje gericht op de poppodia in de buurt. En dan hebben we nog de Altijd Blijven Lachen. En daar gaat Harry Jekkers iets vertellen over hobby's.
1: Ja, gezellig. En daarna hebben we nog de vertaalplaat. Hè. Dan kunnen mensen dus weer kans maken op die fictieve koffiemok. Dan hebben we weer een nummertje tot de blender gegooid. Naar het Nederlands vertaald, naar het Nederlands naar Engels vertalen. Van Engels naar het Nederlands, dat kan natuurlijk ook. En dan kun je thuis zo meedoen. Vorige week is er fanatiek gestemd. En dan hadden wij volgens mij de winnaar uit Kessel, kan dat? Of Meijel?
0: Kessel, Meijel, een van de twee, ja.
1: Een van de twee. Klopt. In ieder geval, vorige week is die... Ja, koffiemok er weer uitgegaan, effectieve koffiemok. En ja, ze waren in grote extase. Dus,
0: ja, maar tot die tijd, Sander, wil ik dat jij me eventjes dichterbij je trekt. Op de achterbank van jouw rover.
1: Ja, closer. Chainsmokers.
0: Samen met Hades.

0: Yes, en we gaan even een beetje rustig aan beginnen met een nummertje. Sander, wat is jouw mening van de Dire Straits?
1: Leuke muziek. Altijd leuk. Geweldig. Want in één woord, fantastisch.
0: Dit is ook van een self-titled album, Dire Straits. Ik weet niet of je het nummertje kent, Down the Waterline. Het begint natuurlijk heel rustig met een lekker gitaartje. En zometeen dan barst het feest los bij de Dire Straits.
1: En bij ons toch?
0: Dit is ook een albumopener van een album. Dire Straits, genaamd Dire Straits. Hun album begint zo, heel rustig. Dus je zette vroeger de plaat aan. Je hoorde wat muziekklanken, wat bekkens op de achtergrond. En dan nog één pingeltje. Piedibiep. En dan ook geen aftikken. En dan opeens is het 3, 2, 1...

0: mag jij hem aftrappen?
1: Ja, ik tik ze inderdaad één voor één af. Muziek onder toren. Is er ook weer een panning. Het Raadhuisplein in Panningen maakt zich zaterdagmiddag... Dus morgenmiddag op voor een officiële seizoensafsluiting. Onder de kerktoren geniet je van live muziek van de Heidenfelda muzikanten en blaasmuziek Blaaskapel Blooskracht. Verwacht een oergezellige Limburgse middag vol herkenbare muziekgezelligheid en volle terrassen. Dat is dus de afsluiter van Muziek onder de Toren. Dus dat is een volgende, de volgende FOMO-lijst zit hij dus niet meer al in. Hè? Dat is echt nog klaar. Want volgend jaar weer mooi terug naar Panningen. Er is ook een herfstwandeling in Grashoek. Hè. Op zondag kun je de wandelschoenen aantrekken bij gemeenschaphuis De Ankerplaats. Ze organiseren een prachtige wandeltocht die je door de vroege herfstkleuren van de lokale natuur leidt. Je bepaalt zelf je tempo en je kunt na afloop gezellig napraten met een warme kop koffie of soep bij De Ankerplaats in Grashoek. Er is ook nog een tentoonstelling historische speelgoedwinkels in Helden. Museum Peel en Maas in Helden neemt je dit weekend mee op een nostalgische reis terug in de tijd. De wisseltentoonstelling toont hoe speelgoedwinkels er vroeger uitzagen. Een prachtig herkenbaar feest voor veel herkenning dus voor ouderen onder ons. En ook voor, om kinderen wat educatie bij te brengen. Hoe speelgoed vroeger dus functioneerde. Hè? Hoe die speelgoedwinkels eruit zagen. Dus ook nog open dag bij Replay Speeltoestellen in Beringen. Dit bedrijf bestaat 25 jaar en viert dat zaterdag met een grote open dag. Aan de Slootsenkuilen, dat is op de industrieterrein in Beringen. Daar kun je een kijkje nemen achter de schermen van deze unieke professionele speeltoestellenzaak. Er is ook nog bioscoop-tiendaagse bij Doc 6. Dat speelt nu momenteel ook nog en dit weekend dus ook. Ja, daar kunnen film- en cultuurliefhebbers dit weekend zich weer opmaken voor fikse kortingen en scherpe acties bij de bioscopen. Er is ook nog het Repair Café in Baarlo. Dat is zaterdagochtend, dus morgenochtend kun je daar ook weer terecht met jouw kapotte koffiemachine, je kapot koffiezetapparaat. Er is een lokale veteranendag in Pelemaat, dat is ook morgen. Dat is eigenlijk een beetje door het hele gemeente, maar voornamelijk in Panningen waar dat plaatsvindt. En Disco Stichting De Springer in Panningen. Dat is vanavond al het swingende aftrap in het gemeenschaphuis in Kapel. En dan gaan we even terug naar de regio, namelijk Festival Rijp. Hè? Dat is een cultureel ciderproeverij, dat is in Venlo, dat is zondag. Zometeen ga jij nog wat vertellen over Grenswerk, want die heeft ook een best wel behoorlijk programma zeker op mijn lijstje staan. En pop-up museum De Schoolbel in Boekend heeft dit weekend ook wat te doen. Ik zou zeggen, ga eens gewoon goed rondkijken op het internet. En anders raadpleeg Google voor jou een beetje bij te praten over wat er allemaal te doen is. Genoeg te doen, je hoeft niet op de bank te blijven zitten. Siem.
0: Ja, daar zijn wij dus eigenlijk voor, zodat je juist niet op het internet hoeft te kijken. Want ik heb hier natuurlijk ook de lokale poppodia een beetje voor me staan. En dan moet ik het eigenlijk zeggen, soms zijn er momenten dat ik soms wel eens denk, goh, was het ook wel eens leuk geweest als we nog een keer op de maandag hadden gezeten. Want afgelopen donderdag hebben de Ultimate Eagles gespeeld in de Bosuil in Weert. Dat was natuurlijk afgelopen donderdag. Natuurlijk wel een succes geweest gisteren. Maar zaterdag, dat is dus morgen, speelt IQ. De gerespecteerde Britse neoprogressieve rockband komt naar de Bosuil. En dan hebben we ook nog Extravaganza. De Ultimate Guitar Experience is ook aankomende zondag in de Bosuil in Weert. En dan hebben we nog natuurlijk de evenementen die jij net aanhaalde in Grenswerk. Donna's Hot Stuff, A Tribute to the Queen of Disco.
1: Supergoed trouwens.
0: Ja, je hebt ze al een keer gezien?
1: Ja, inderdaad, want ik volg de tribute al heel erg lang, het programma op SBS6. En die zijn echt, dat is echt geweldig. Echt mensen, als je de kans krijgt om erheen te gaan, ga erheen.
0: Yes, want het is, maak je klaar voor een zinderende reis naar de gouden jaren van disco met Donna's Hot Stuff. De ultieme tribute aan Donna Summer. Dus mocht je daarvan houden, dan weet je nu waar jij moet zijn komend weekend.
1: Kunnen we dadelijk toch wel een nummertje draaien van Donna Summer? Ik vond het is echt heel leuk.
0: Ik zal
1: hem
0: kijken.
1: Even afblazen, misschien ergens tussendoor fietsen.
0: Ik zal hem dadelijk kijken of ik hem doorheen kan halen. En dan gaan we even een sprongetje iets verder weg. Dat is toch naar de nieuwe nog in Heerlen. Dansen en chansen. Dans, flirt, chance, repeat. Dus het is een dans waar de hele avond eigenlijk met een beetje mensen kan dansen, kan flirten. En gewoon een hele gezellige avond kan hebben. En dan gaan we heel eventjes door naar Roermond, de AC Cultuurfabriek in Roermond. Mocht jij dadelijk na de uitzending denken, goh, ik heb vanavond niks te doen en ik wil best even een leuke band gaan kijken, rij even lekker af naar Roermond, want daar speelt vanavond de Jansen Baggerband om 20:30. Dus ja, wel het hoogtepunt van de avond natuurlijk, Jansen Baggerband in Roermond. Sander, heb jij nog een tipje van de sluier voor zometeen voor de streaming?
1: Nee, ik daar kijk jou even met mijn puppy ogen aan. Zometeen heeft Siem voor jullie een nieuwsje op het gebied van streamingsland meegenomen. Ik ben heel benieuwd, Siem, wat dat is. En ik ga zometeen vertellen wat mijn favoriete serie is op dit moment op Videoland.
0: Kun je daar een tipje van de sluier van geven?
1: Ja, het is een wat oudere serie met een wat jongere versie van Chantal Jansen. Het is een hele goede serie, echt de moeite waard. En ik zal blijven luisteren. En ik ga je zo meteen vertellen welke serie dat is. Echt de moeite om te kijken.
0: Yes, en dan gaan wij wel even luisteren naar Jansen Bagge. En natuurlijk met hun hitje Valdera. Blijven luisteren, zo meteen wat streamingsnieuws.
1: Ik
0: heb zo meteen een ding. De streamen zou eigenlijk alles makkelijker moeten maken. Maar tegenwoordig wordt het steeds ingewikkelder.

0: Yes, we hebben natuurlijk Billie Jean van Michael Jackson uit 1982.
1: Michael Jackson.
0: Ja, en ik heb even een klein stukje erbij gepakt. Michael Jackson zegt dat hij niet per se één persoon refereerde in Billie Jean, maar eerder een fictieve persoon. Obsessieve fans en groepies die allemaal claims hebben gemaakt door de jaren heen. Dat mensen misschien zijn kind zouden hebben gehad of iets in die richting. Dus,
1: Michael Jackson en kinderen. Wat een verrassende samenkomst.
0: Een hele gevaarlijke, maar daar gaan we eventjes niet aan zitten. Wij gaan verder met de volgende,
1: niet
0: met
1: de kinderen?
0: Het volgende item. Ja. Nee, dat zeker niet.
1: Zeker niet.
2: Say hello to my new friend. You can't handle the truth.
3: I am the father.
4: What we've got here is failure to communicate.
3: Why so serious?
5: Here's Johnny.
0: Streaming nieuws van de week. Yes, en dan hebben we het streaming nieuws hebben we. Een nieuwtje. Dit is meer een column die ik online gevonden heb. En ja, ik wil die wel even delen omdat ik het daar volledig mee eens ben. En ik vind het ook bullshit dat het tegenwoordig zo gaat. Streaming zou alles makkelijker maken. Maar inmiddels is het vooral allemaal veel ingewikkelder geworden. Ben je het dan eens met wat ik zeg, Sander?
1: Dat streaming, nou nee, want vroeger ging je dus zeg maar naar de video, dat was ook mijn tijd nog, hè.
0: Ja.
1: Ging je naar de videotheek, ging je een dvd'tje halen. En ik had de neiging om dat heel vaak te doen. Ook heel vaak dezelfde film, maar goed, dat doet er niet toe. Maar het is gewoon allemaal wat moeilijker geworden, want dan moest je vroeger met je fietsje naar Panningen toe. En dan ging je naar de Videoland en dan ging je daar je dvd'tje, cd'tje halen. En nu hoef je alleen maar je televisie aan te zwengelen, de app te openen en dan ga je.
0: Ja, dat klopt. Als je zo gaat kijken dan wel. Maar waar deze column naar refereert, ja, is eigenlijk... streamen begon ooit met televisie natuurlijk makkelijker maken. En dat begon ongeveer 10 jaar geleden. Had je 1 abonnement. Toen het begon, was het Netflix, hè?
1: Ja, dat
0: Netflix
1: klopt.
0: Netflix was ooit genoeg. Daar stond alles op. En dan had je gewoon Netflix. En dan kon je alles kijken wat je nodig had. Maar op een gegeven moment kwam er dus ook een tijd dat andere streamings of andere platformen gingen inzien van hey, wij kunnen hier ook geld aan verdienen.
1: Ik heb een beetje het idee dat ze elkaar een beetje de deur uit concurreren. Dat ze de ene serie van de andere wegkapen en de ene film van de andere wegkopen.
0: Precies, en dat is het hele probleem waarom ik het zo eens ben met deze column. Is tegenwoordig, of een paar jaar geleden had je dan 10 jaar geleden, had je een televisiepakket en dan kon je ook alle films en weet ik veel series erbij kijken. Nu moet je dus elke streamingdienst hebben, want de ene avond heb je bijvoorbeeld zin in die comedy en de andere avond heb je zin in die romcom. En dan moet je dus elke streamingsdienst hebben. En vroeger was gewoon letterlijk makkelijk Netflix. Maar tegenwoordig heb je dan Disney Plus, HBO Max, Sky Showtime, Paramount Plus, Hulu. Pluto, je hebt zoveel. En waar staat welke serie? Want Stranger Things, die staat op. Dat is Stranger Things.
1: Volgens mij op Netflix staat die.
0: Maar The Last of Us en House of Dragons, die staan op.
1: HBO Max.
0: Ja, precies. Maar als je The Boys wil kijken, die staat dan weer op.
1: Ja, ik heb geen idee. Ja, het is een soort van spelletje.
0: Ja,
1: dat had ik helemaal niet gehad. Het is een soort van spelletje.
0: Heel kort is het even een kort spelletje. Maar dat is maar al. Dat laat me zien hoe bullshit dit eigenlijk is. Dat het zo gebeurt. Dat het nu allemaal zo verspreid is. En los lijken ook nog de prijzen allemaal eigenlijk wel mee te vallen. Want kijk, een Apple TV kost bijvoorbeeld €9,99.
1: Ik heb toevallig even een hele korte berekening laten maken.
0: Ja?
1: Door ChatGPT natuurlijk. En daar maken wij natuurlijk ook pas gebruik van. Je zou dus, als je alle bekende video- en audiostreams die ze in Nederland tegen een lijst zou afsluiten, zijn de kosten tussen de €100 en €190 per maand.
0: Per maand.
1: Dat is dus zeg maar de varianten waar je dus... maar dat zijn ze alleen de varianten, goedkoop varianten met reclame. Dus niet de varianten zonder reclame en een 4K kwaliteit. Dus daar heb ik ze even op een rijtje gezet. Netflix €9,99, dat is de basis. €21 is de premium. Ik zal even alle premiums even onder op een rijtje zetten.
0: Hoe ziet het allemaal hoor?
1: Maar Viaplay €22, HBO Max €17. YouTube is tegenwoordig ook best wel upcoming. Daar is voor een gezinsabonnement betaal je €30 per maand. Dus dat gaat behoorlijk in de kosten lopen. Videoland €15 en het gaat zo maar door.
0: Ja, eigenlijk is het van de zotte dat het tegenwoordig zo moet. Maar ja, we gaan er niet gauw veranderingen brengen. Het enige wat ik erin kan doen is één keer in de zoveel tijd ga ik naar de kringloop en dan koop ik wat oude dvd's van series of films. En die kijk ik dan en die kosten dan nog geen 50 cent en dan kan ik weer vooruit. Mm-hmm. Dus dat is een beetje mijn manier om daarmee om te gaan.
1: Ja, dat is ook een hele nostalgische manier.
0: Ja, zeker. En het is soms goedkoper, alleen moet het niet te veel doen, want dan is het... En met nieuwe films werkt het niet.
1: Ja.
0: Dat is een beetje het nadeel.
1: Als je nou toch heel graag thuis een serie wil kijken en je hebt toevallig Videoland, dan raad ik je echt aan om Divorce te gaan kijken. Dat gaat dus zeg maar over drie mannen die gescheiden zijn van een vrouw en die vertellen het hele... Ja, je hoeft geen nieuw serietje aan te starten, jongen.
0: Nee, vertel verder.
1: Oh, dat gaat over drie... Het gaat over drie vrijgezelle mannen die gaan scheiden van hun vrouw. En die vertellen dus zeg maar samen, die gaan samen in een huis wonen, die drie mannen. En dat, die vertellen dat hele verhaal, hoe dat gaat, zeg maar. Dat is een heel serie, een soort van parodie op van alles en nog wat er gebeurt.
0: Ja.
1: Dus ja, ik zou zeggen, ik ben er niet heel goed in sprekend vertellen, zeg maar, op de radio. Ik vind gewoon dat je kijkt er gewoon een keer naar. Dat is keileuk. Heel veel levenslessen. En gewoon drie mensen die dus allemaal een identiek verhaal hebben. Of een apart verhaal hebben. Maar toch wel goed bij elkaar komen. Maar etcetera. Ja, maakt ook niet helemaal uit. Divorce op Videoland. Kijken.
0: Jouw streamingstip van de week. Heel goed.
1: Ja, en ik hoop dat je dan een beetje... je zou eigenlijk gewoon eens een keer moeten schieten op die streamingstip.
0: Wacht.
1: Dus ik kom met schieten op die streamingdiensten. Of is dat niet een goed bruggetje?
0: Nee, want het bruggetje staat hier.
1: Oh, sorry.
0: Want ik heb natuurlijk ook nog wel even een film uitgezocht uit 1993. Verscheen de actiefilm Lex Action Hero met Arnold Schwarzenegger in de hoofdrol. En alsof een film met Schwarzenegger nog niet genoeg testosteron had, werd de soundtrack ook nog voorzien door een gloednieuw nummer van AC/DC, namelijk Big Gun.
1: Ja, daarom zeg ik, schieten op die nummers, op die streamingsdiensten trouwens.
0: Met deze kan het wel inderdaad.
1: Zeker.
0: Lekker afschieten, die dure prijzen, verschrikkelijk.
1: Zometeen de vertaalplaat en altijd blijven lachen.
0: Yes.
1: Tot zo.

0: Jepsen met Versailles. Natuurlijk een beetje een andere weg ingeslagen als Call Me Maybe, waar ze toen de tijd natuurlijk bekend mee is geworden. Maar wij gaan weer lekker verder. We gaan niet te lang blijven hangen bij Carly Bae Jepsen. Nee, wij gaan lekker verder met het volgende item.
1: De vrijdagavondbol.
2: Altijd blijven lachen, wat je roept.
0: Ja, de altijd blijven lachen. En wat heb ik vandaag meegenomen voor jullie? Een oude bekende, niet per se van mij, maar natuurlijk wel in de Nederlandse volksmond. Want we hebben het over Harry Jekkers, oftewel ook de zanger toendertijd nog van Klein Orkest. Met nummers als, De Dromedaar is, Een Roltrap naar de Maan, zegt hij goed, of heet het album zo. En natuurlijk Over de Muur. Maar hij is ook cabaretier geweest in een lang ver verleden. En lang ver verleden valt eigenlijk nog wel mee. Want dit stukje komt uit 2006. En waar gaat hij precies over vertellen? Hij gaat iets over vertellen over, over mensen die getrouwd zijn. En op een gegeven moment gaan zij iets doen. Dus blijf even lekker luisteren. Dit is Harry Jekkers.
3: Ja, je gaat rare dingen doen als je in je eentje bent, hoor. Cabaret of zo. Maar je gaat nog raardere dingen doen, vind ik, als je met z'n tweeën bent. Vind ik wel. En je bent zo'n 30 en de jeu gaat een beetje uit de relatie. Je wordt wat minder gesjoeld, zou ik maar zeggen. Ja. Dan gaan mensen rare dingen doen. Hè. Weet je wat ze dan nemen? Daar snap ik niks van. Dan nemen ze een... Niet een hond, hè? Wie zei dat? Dan zei ik met die hond. Dat is afgelopen nou, hè? Nee, ook geen last, die hond. Ze nemen dan een hobby. Daar snap ik geen reet van een hobby. Ik heb geen hobby's. Ja, een beetje zuipen, ouwe hoeren, een beetje sjoelen. Maar verder niet. Nee. Ik heb geen hobby's. Ja, het buitenland gaan, ook om te zuipen, ouwe hoeren, maar verder niet. En die mensen nemen dan een hobby, hè. Nou, een vriend van mij, die heeft een hobby genomen. Een vriend van mij, dat meteen een vage kennis trouwens, maar... Die heeft een hobby genomen, die is gaan treinspotten. En het bestaat echt. Het bestaat echt, ik heb het niet verzonnen. Ik zal het even uitleggen. Dan ga je helemaal lep te zijn van treinen. Hè? En dan ga je op je vrije dag, morgens om 5:30. Oh shit. Ga je morgens om 5:30 in de polder staan bij een of ander kleuterplaatsje met lieslaars aan, Woerden of zo. En dan ga je, ja, tenzij er mensen uit Woerden komen, een andere plaats, maakt me geen reet uit. Ga je om 5:30 morgens met lieslaars aan in de polder op je vrije dag met een verrekijker naar het station van Woerden kijken. En dan komt er een trein uit en dan zeg jij... De M2011! Precies op tijd! Ik kan net zo goed de NS bellen. Wat is dat voor lulkoek, jongen? Hou daarmee op! En het kan nog erger, Den Haag. Het kan nog veel erger. Vrienden van mij, dat zijn vijanden geworden. Die zijn gegaan op folkloristisch dansen. Dat vind ik zo erg, jongen. De hele wereld staat in brand en zei van... Dat is verdomme ook eens een lied over schrijven. Dat gezeik met de boys dansen.
0: Ja, en dat was Harry Jekkers over zijn hobby's. Wat je daar nou precies van vindt. En je hoort de woede en het... De oneenigheid in zijn stem, wat hij zegt. De wereld staat in de fik en mensen gaan lekker lopen line dansen. Maar ja, weet je, niet iedereen heeft ook altijd het geld om dure huizen te kopen. Zo zingt Galant

0: Yes, en dat was natuurlijk Boudewijn de Groot met Jimmy. Wij gaan snel verder, want we zijn al bijna bij het einde van de show aangekomen.
1: De vrijdagavondbol vertaalplaat. Weet jij welk nummer wij vandaag vertaald hebben? Laat het ons weten via Instagram of Facebook. De vrijdagavondbol met Siem en Salvo.
0: Yes, als dat nog niet duidelijk genoeg was, dan zou ik nog één keer uitleggen. Ik ga een vertaling laten horen. Mocht jij nou weten welk nummertje dit is, stuur hem dan. Of stuur jouw idee wat het zou kunnen zijn na de radioshow via Instagram of Facebook of bel de studio. En dan gaan we nu kijken of jij weet welke dit is.
2: Nou, fijn voor...
1: Op Facebook, de vrijdagavondborrel met Siem en Salvo.
0: Yes, als dat nog niet duidelijk genoeg was, dan zou ik nog één keer uitleggen. Ik ga een vertaling laten horen. Mocht jij nou weten welk nummertje dit is, stuur hem dan. Of stuur jouw idee wat het zou kunnen zijn na de radioshow via Instagram of Facebook of bel de studio. En dan gaan we nu kijken of jij weet welke dit is.
2: Nou, fijn voor je. Je ziet er gelukkig en gezond.

0: Gelukkig en gezond uit ik niet als je het ooit gevraagd zou hebben. Fijn voor je, je doet het geweldig daar.
1: Yes.
0: Zonder mij, schat.
1: Sorry, ik was iets te vroeg. Maar dat was hem dus. En wij gaan even nog even luisteren naar één nummertje. En als ik terug met het nummertje, dan hoop ik dat jullie een winnaar hebben. En wij gaan eerst luisteren naar Meghan Trainor samen met T-Pain. Been like this.

0: En we gaan maar meteen met de deur in huis vallen, want de uitzending zit er bijna op. En we hebben wel een winnaar. Dus dat is mooi, gelukkig. Want we hebben...
1: alweer een winnaar.
0: Yes, en Johan uit Beringen, die had het goed. We hadden veel verschillende stemmen. Maar Johan uit Beringen, die had het natuurlijk goed. De fictieve kopnummer komt jouw kant op. Want dat ging natuurlijk om dit nummer. Olivia Rodrigo. Met Good For You. Ik wil iedereen bedanken voor het luisteren vandaag. Tot volgende week. Maak er een fijn weekend van. En ga lekker nog even meezingen. En tot volgende week. Doei doei. Fijn weekend. Olivia Rodrigo met Good For You.

0: I guess you're getting everything you want. You bought a new car and your career's really taking off. It's like we never even happened, baby. What the fuck is up with that?
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Amsterdam-Noord hebben duikers een wapen gevonden dat vermoedelijk is gebruikt bij een dodelijke schietpartij vanmiddag. Er werd een man doodgeschoten na een ruzie op straat. Het slachtoffer zat op het terras en veel mensen waren daardoor getuigen van de schietpartij, zegt verslaggever Edwin van den Berg, onder wie ook kinderen.
2: Ik begrijp ook dat iedereen die op het terras zat van het bewuste café door de politie naar het bureau zijn gebracht, al was het maar om daar hun verhaal kwijt te kunnen.
1: Volgens een getuige ging de ruzie over een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Bij misstanden in een gezinshuis in Groningen.

0: Groningen zijn betrokken instanties ernstig tekortgeschoten. Dat zegt de inspectie. Twee jonge kinderen verbleven lange tijd in het gezinshuis in Niekerk en werden mishandeld en verwaarloosd. Ondanks dat er wel meldingen waren gedaan, kwamen de misstanden pas jaren later aan het licht. De politie in Gent onderzoekt een incident waarbij een influencer werd lastiggevallen op straat. De man kreeg te maken met homohaat. De beelden maken veel los in België. Dit zegt de influencer er zelf over.
1: Ik voelde mij zo gevangen en zo mijn ongemak, want ik had eigenlijk nooit meegemaakt dat dat zo fel was in real life. Ik zei tegen Seppe, als die nu nog blijven, bel de politie. Want ik liep gewoon over straat. Ik deed niet.
0: Op basis van het politieonderzoek moet de Belgische justitie besluiten of er verdachten vervolgd gaan worden. En op de dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland mogen binnenkort weer schapen grazen. Alleen op Texel blijft mogelijk voorlopig nog geen schapen op de dijk komen. Het graas- en beweidingsverbod werd begin augustus ingesteld omdat het gras door de droogte flink was beschadigd, waardoor de dijken konden verzwakken. Inmiddels is het gras voldoende hersteld. Het weer, vanavond helder, het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon, het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal. Yeah.

0: Ja.
1: Oké, dat is dan Wielkomers hier achter Knup. Dat heb je natuurlijk al lang gehuurd. Ja, een oudje van tevoren, daar beginnen we mee. En dit keer was het Git Fiddle Jim. Ja, en fiddle dat speelde hij natuurlijk in de Palin Blues. Dat was de inkomer, de starter. En we gaan door met allerlei blues en een beetje blues rock en nog aanverwante. Alles wat er een beetje bij hoort. Misschien nog wel iets roots, ik denk het. Misschien wel, we zien wel. We gaan er weer een leuke avond van maken. En we hebben van alles bij ons natuurlijk. En we beginnen met een hele bekende. Ik heb daar laatst nog een keer iets van gedraaid. Albert Castilla heeft een nieuwe CD uit. En LP wellicht. Grits and Glory. En dan daar spelen we hier van, laten we spelen, Slumlord Billionaire.

toch vrij rustig voor Albert Castilla, lijkt me toch. Zeker, dat kan die ook. Hele goede gitarist. Eens kijken, nu komen we toch een beetje al in de gospel en de soul. En dan over een donkere madame, Alexis P. Sutter, met band. God gave me the blues. Ja, wat wil je nou meer met zo'n titel? Dus die komt wel uit de gospel. Alexis P. Sutter.

Ja. Oké, dat was dan op gitaar nog Jimmy Bennett. Ja, mij eigenlijk onbekend, maar ze is een maatschappijkritische dame. Ze heeft ook een song over George Floyd van I Can't Breathe. Die werd toen helemaal de adem afgesneden door de politiemensen. Oké, we gaan door met een dikkere, denk ik dan. Nee, dat hoeft niet. Bacon Fat Louis, dat hoeft niet zeker, hè? Voodoo Garage Blues, dat weten we wel. Op daar naartoe.

Ja. Dat is toch echt garagebloes, zeggen ze dan. Vuige, ja, wat is vuig? Smerig, zeggen wij in Kapel. Maar goed, dat is toch lekker muziek, een beetje ja, Beastie-achtig. Ja, zeker uit België, Boogie Beats en nog vele andere. We gaan door met iets wat rustiger, jazeker. Dat komt allemaal aan de beurt. Eens kijken wat we hier nog hebben liggen. Herbie and the Mudcats. Iets ouder. I got a crush on you.

Oké, dat was dan wat rustiger. En dit denk ik ook wel. Dat is Galia Volt, een Belgische zangeres die ook in de blues zit en allerlei gelegenheden. En ze heeft nu een nieuwe cd uit, Burn the House Down. Dat is No Eyes Please. Eens luisteren.

Ja. Ja, er waren dus een dubbele garagebox, toch? Eentje van Hoogeveen hebben we net gehad en nu een Belgische garagebox. Was ook wel van die muziek en dit was dus toch die Boogie Beats. Alleen zit hier dan Kenny Brown bij. Die heeft 3 keer een gasoptreden gehad bij de Boogie Beats afgelopen tijd. In België, eentje in, was er weer een Verenwinkel en 2 in Wallonië. En nu zal hij weer van huis zijn. Maar die heeft altijd gespeeld bij R.L. Burnside. Kenny Brown. Wat hebben we hier nog liggen? Oh, 2 hele bekende. Ja, Bobby Rush en Kenny Wayne Shepherd. Oh, dat moet wat zijn. Oeh, was dat?

Ja, yeah, I don't know. Hoe is dat? Goed zo, we gaan door naar Bonnie B. Ja, daar had ik nog nooit van gehoord. Bonnie B, die speelde mondharp en zijn broer Lou B speelde op gitaar. Dat is een heel apart verhaaltje, want ze zijn geboren in Cambodja. En net na de Vietnamoorlog is zijn familie gevlucht voor de Rode Khmer naar Zwitserland. En van daaruit zijn ze in de blues gerold. Dus Blue Tone van Bonnie B.

Ja, Bonnie B. Dat heeft ermee te maken dat ze hem een keer hebben zien spelen. En hij lijkt een beetje op James Brown. Natuurlijk zingt hij dan niet. En daar heeft hij zijn de Brown de B van aangenomen. Dat is makkelijker als zijn eigen naam. En comediaanse naam. Dat is werkelijk niet uit te spreken. Maar goed, we gaan door naar... waar gaan we naar door? Wat hebben we daar aan gelegen? Breezy Radio.

Ja. Toch leuk, toch, of niet? Zeker. Eens kijken, wie was dat? Ja, was Tinsley Ellis. Die maakt ook heel veel verschillende soorten muziek. En de titel, ja, daar heb ik over nagedacht, maar ja. Horseshoes en hand grenades. Ja, ik dacht al, ja, hoefijzers en handgranaten of iets. Nee, maar dat blijkt ook een bluesy grass bandje te zijn. Ik denk dat hij daar deze titel heeft overgenomen. Naked Truth van 2024. Goed. Carolyn Wonderland. Carolyn Wonderland heeft nog bij John Mayall gespeeld. Jazeker. En ze is dat altijd nog als enigste vrouwelijke gitarist in de leer geweest. En nu heeft ze een Truth is een de laatste nieuwe LP of single of wat dan ook. CD Sooner of Later van Carolyn Wonderland.

Ja, Carol in Wonderland. Zijn we al aanbeland aan de laatste voor 9 uur. Sons of the Delta. One Sunny Day.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op een vol terras in Amsterdam is vanmiddag een man doodgeschoten. Volgens getuigen ging er een ruzie met een voorbijganger aan vooraf. Het slachtoffer overleed ter plekke. De andere terrasgangers zijn opgevangen door de politie.
1: We hebben al heel veel getuigen met een bus naar het politiebureau gebracht. En ook puur uit zorg in verband met slachtofferhulp. Dat is natuurlijk verschrikkelijk als je dit moet zien. Nou, laten we hopen dat dit gewoon nooit meer gebeurt.
0: De politie heeft een verdachte aangehouden. Ook is het wapen dat werd gebruikt teruggevonden. Premier Jette zegt de waarschuwingen voor rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren. Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Bij misstanden in een gezinshuis in Groningen zijn betrokken instanties ernstig tekortgeschoten, zegt de inspectie. Twee jonge kinderen werden mishandeld en verwaarloosd, zegt redacteur Milo Hornstra.
2: Ze moesten klusjes doen, het was een soort boerderij en werden daar aan het werk gezet. Als ze dat niet deden, dan kregen ze bijvoorbeeld niet te eten. Er liep een hond rond.

0: En die mocht ze dan bijvoorbeeld bijten. En zo is het uiteindelijk ook aan het licht gekomen dat in de klas zag een juf dat een van de kinderen een bijtwond had.
1: Volgens de inspectie hebben de instanties meldingen laten liggen en niet genoeg samengewerkt. En de inspectie eist nu verbeteringen. In België hebben radicaal linkse studenten taarten gegooid naar een professor die banden heeft met de wapenindustrie. Het gebeurde gisteren op de Universiteit van Luik. De professor is een bekende kernenergiedeskundige in Wallonië. Hij werkt op de universiteit aan toepassingen van kunstmatige intelligentie voor defensiedoeleinden. De leiding van de universiteit en Belgische politici veroordelen de aanval. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah.

Ja. Dat was Bywater Call natuurlijk, ja, bij Blues Traffic. Tweede uur met Wilkoopmans achter de knup. En we brengen toch weer heel verschillende soorten blues en aanverwante artikelen. Dit was natuurlijk een mooie. Een oudje van Bywater Call hoeft niet altijd de nieuwste te zijn, denk ik. Er is ook heel goed werk uitgebracht wat ouder is. En dat draaien we hier ook voor de radio. Hetzelfde ook Billy Branch en Sons. Ja, ik weet niet of zoon dat hij heeft. Of de blues. Die hebben ook een nieuwe CD uitgebracht. De Blues in My Biografie. Ja, en dan hebben ze over Call Your Bluff. Billy Branch.

Zo, Billy. Ja, en we krijgen nu een hele grote meneer. Dat wordt hij nog wel, denk ik. Die is nog vrij jong. Marcus King. Een Amerikaanse Chicago bluesman. En ik heb er iets van El Dorado. Oh, dat is al iets ouder. 2020. Too much whiskey. Ja, dat kan. Hij was wat schat. Kopie in, Christophe. Marcus King niet.

Ja, Marcus gaat al de uitgang in. En wij wachten natuurlijk op Seth Lee Jones. Tulsa Time.

Ja. Seth Lee Jones. Oké. Ja. Marijn Beverlander. 2 jaar geleden bij ons geweest. Hele energieke gitarist met een band. Ook zijn broer speelt mee. Vader en moeder gaan altijd mee. Ja goed, dat is toch een complete familieaangelegenheid. Ja, en daar heb ik toch een mooi nummerke van. Het duurt 10 minuten. Geniet ervan. Sugar, Marijn Beverlander.

Ja, ja, Marijn Beverlander. Lekker even rustpauze. Zeker in deze gemene wereld allemaal. Even tot rust komen met lekker muziekje. Ja, lekker muziekje, jazeker. Dat was dan van Marijn Beverlander bij ons geweest 2 jaar geleden. Hij speelt nu altijd volop, dat wordt nog wel wat. En dan hebben we hier Mark Searcy. Stones in My Passing. Eens kijken wat ze daarvan vinden.

Mooi, mooi, mooi. Nou, tijd voor de mondharp. Ja, Kim Wilson. Heeft wat weer nieuws gemaakt. Money, Marbles en Shark. Take Me Back, dat is de cd. Maar daar gaan we, wat gaan we ervan luisteren? Oh, dat was de laatste. Nee, dat is de cd. Kim Wilson.

Ja. Dat was nog uit de bluegrass hoek, zeg maar. Ja, niet grashoek. Nee, de bluegrass. Ja, hoek. Oké, geen verwarring, daar ben ik eens aan. Was Bertolf Lentink, een Nederlander. Heel mooi natuurlijk. Nu een paar oudjes. Ja, zijn zo al heel apart. Barry Levinson en Johnny Dyer. Chasing the Money.

Ja, Barry Levinson, dat is nu duidelijk. Chasing the money. Zeker, zeker. Oké. Wat hebben we nu? Oh, ja, eens even kijken. Morgen is er wel een mooie festivaldag. En wel in Venlo. De Ven Blues is weer het zoveelste editie. En wat hebben ze daar allemaal staan? Ze beginnen om 3:30 met de Cobbler Blues Band. Regionaal, een beetje weer opgefrist. Daarna komt de Smokestack Charlie. Ja, hebben met een mooie blues harpist, moet ik zeggen, uit Brussel. En Marshall Scherpenzeel plays Roy Gallagher. Jazeker, ook een keer bij ons geweest. Ook met Roy Gallagher. Ruben Hoekenband. En als afsluiter de Blue Clay. En waar ga ik iets van draaien? Ik ga iets draaien van Smokestack Charlie. Eens kieken. Daar komt-ie.

Ja, zeker. Dat was natuurlijk mooi. Ja, Smokestack Charlie uit België. Ze komen morgen als tweede band aan de gang bij Van Blues. Van Blues, we zien jullie daar. En misschien jullie ook van enige. We gaan door met Ben Beckendorf. Ik weet niet in de bruises. Maar goed, Black Dress.

Ja, weer de laatste. De laatste is in de buurt. En dit keer is het de Duke Robillard Band met Merci, Merci Mama. En jullie ook merci, merci voor het luisteren. Een heel show in het weekend. Misschien tot morgen in de Van Blues en anders tot de volgende keer. Maak er een mooi weekend van. En tot de volgende keer. Hoi!

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Er bestaat geen vaccin tegen deze variant van ebola. De uitbraak komt mede daarom moeizaam onder controle. Er is nog weinig bekend over de aanleiding van een schietpartij in Amsterdam vanmiddag. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. Op een vol terras werd een man doodgeschoten, tot schrik van andere bezoekers.
1: We were sitting in a restaurant eating and we hear two loud noises.
2: He told me to get down. I went under the table and then he said run and grabbed my hand and everyone ran around the corner.
3: Nou, ik vind het tragisch. Ik vind het heel erg natuurlijk dat het zo een gebeurd is.
0: De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. De dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld zijn afgesloten. Premier Jette zegt de waarschuwingen voor rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten hun ideeën proberen te normaliseren.
4: Vrijheid van meningsuiting gaat heel ver in dit land, zeker ook voor politici. Maar het is ook belangrijk om dat met enige verantwoordelijkheid te doen en je zelf ook de vraag te stellen, moet ik deze termen gebruiken of heeft dat mogelijk ook een associatie die leidt tot normalisering van een gedachtegoed dat we eigenlijk niet in het publieke debat thuis willen zien.
0: Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat.

Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Er is nog weinig bekend over de aanleiding voor de schietpartij in Amsterdam vanmiddag. Op een vol terras aan de NDSM-kade werd een man doodgeschoten. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De verdachte vertrok, maar keerde even later terug en schoot de man op het terras dood. Het slachtoffer werkte in een gevangenis in Zaanstad, maar of het slachtoffer en de schutter elkaar kenden is nog niet bekend. De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen met Jetten en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Het kabinet wil niet dat jongeren in een gesloten jeugdinrichting 's nachts kunnen worden opgesloten in hun kamer. Dat was een voorstel van het vorige kabinet. Het gaat om jongeren van 12 jaar en ouder met ernstige problemen die door hun gedrag gevaarlijke situaties veroorzaken. Op het opsluitplan kwam kritiek van kinderrechtenorganisaties. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op. Bijna de helft van hen overleed. Er bestaat geen vaccin tegen deze variant van ebola. De uitbraak komt mede daardoor moeizaam onder controle. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon en ook kans op een bui en warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Annette Schut met het NOS-journaal. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bleek bij de algemene beschouwingen dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen, op links of rechts, de Prinsjesdagplannen gaan steunen. De man die vanmiddag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in de gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was vanmiddag op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op. Bijna de helft van hen overleed. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot voedsel, medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon. Ook kans op een bui. En dan wordt het weer wat warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: for Heat.
1: I want you to want me.

Annette Schut met het NOS Journaal. De man die vanmiddag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was vanmiddag op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen is teruggevonden. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting. De twee partijen praten later vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen of links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: "Drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen." De audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan omdat hij een paar jaar ouder was en bang was dat hij er niet tussen zou passen. Het weer: het koelt af naar 9 tot 15 graden vannacht. Later vandaag vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Andere plekken ook wat zon. Vanmiddag 18 tot maximaal 21 graden. De dagen daarna meer zon. Dit was het NOS Journaal.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties en het opheffen van maritieme blokkades. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemt die gesprekken positief en constructief. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten zaterdag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. De man die vrijdag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt, het wapen is teruggevonden. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst dat een drummer muzikanten zocht voor een band. Audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan omdat hij een paar jaar ouder was. Het weer. Het koelt af naar een graad of 10 vannacht. De dag begint straks met wolkenvelden in het zuiden en oosten. Andere plekken komt ook wat zon voor. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.